Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

verleden altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier David Eby

waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker. Die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker. Die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en 2 incidenten in juli in Houston en Maine, waar 2 mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zo.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Marihati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: nou?
1: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because...
1: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied Herperduin bij Oorschot vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Berchem en Os, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, natuurlijk. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij. Een hele goede morgen, Slamat Pagi luisteraars. Op deze tropische zondagmorgen, 9 augustus. Welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahatti u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. En natuurlijk met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. En over die Tempo Dulu, luisteraars, ga ik het vandaag over hebben. Wij gaan aanstaande zaterdag 15 augustus gaan wij herdenken. Hè? En daar meer over, dus ja, dat in dit programma, Radio Mariahatti, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. En ik heb voor u, zoals gewoonlijk, weer agendapuntjes. Nieuws over binnen- en buitenland, actualiteiten, hele mooie verhalen, geschiedenis over Indië, Indonesië en natuurlijk gedichten, mooie spreuken en een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van golden oldies, evergreen, country

Indo-Rock, Indonesisch, maar ook Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi Lenny, zegt hij dan aan de andere kant. Hè? Dat doet hij elke zondagmorgen. Iedere zondagmorgen is Jan trouw, ook hier bij Radio Marihatti. Ja, tropische dagen met ongekende temperaturen. En dat beleven wij in ons land. Ja, de vakantieperiode heeft ook vele landen of landgenoten naar andere bestemmingen gebracht. In Europa. En natuurlijk, de favoriete vakantiebestemming, dat is tot nu toe nog Spanje. En daarom is het nu tijd voor Radio Marihatti op deze zondagmorgen. 9 augustus, zonnige klanken, Dulce Amore.

0: de amor mio.
1: Ja, natuurlijk Spaanse tropische klanken. Hier bij Radio Mariachi op deze tropische zondagochtend. Natuurlijk ook bij Radio Mariachi RTV Apeldoorn. Een mooi gedichtje. Herdenk mij voor mijn veerkracht. En dat ik heb overleefd. Dat ik zweeg uit onmacht. Wat geweest is, is geweest. Dat ik jou wilde besparen. Wat mijn ogen hebben gezien. Zodat jij na al die jaren wel verder kan misschien. Denk aan ons op 15 augustus. Maar leg het daarna naast je neer. Herdenk waar je vandaan komt. En besluit dit nooit weer. Ja, inderdaad.

Soldier's Prayer, het gebed van een soldaat. En laten wij ook nu, luisteraars, denken aan die jonge mannen, die soldaten die nou op dit moment in vervelende oorlogscrisis moeten werken. En laten we hun niet vergeten. Ik heb een klein geschiedenisje over Nusa Laut. Hoewel de Ambonese eilanden vaak worden aangeduid als de Zuid-Molukken, liggen zij in feite centraal in het Molukse eilandengebied, dat zich in Indonesië uitstrekt tussen de eilanden Celebes en westelijk Nieuw-Guinea, tegenwoordig Papua. Haruku, Saparua en Nusa Laut worden gezamenlijk Lies genoemd. In de Nederlands-Indische tijd stonden deze drie eilanden bekend onder de verbasterde naam Uliassers, dus Uliassers. Nusa Laut is ruwweg cirkelvormig, heeft een oppervlakte van 12 vierkante kilometer en een kustlengte van 24 kilometer. Het is een bergachtig eiland met als hoogste top de berg. Dat is de Gunung, hè? De Gunung Lawakano, die 305 meter boven de zeespiegel oprijst. En langs de kust loopt een weg die de zeven dorpen van het eiland met elkaar verbindt. Onder andere Akon, of Akoon, Abubu, Titawai. Dat is het grootste van de zeven. En dan heb je ook nog dorpjes die aan de noordkust liggen. Tenitu of Lainitu, Sita of Sila, Nalahia of Risapori, Amet of Amet. Dat is de hoofdplaats. Traditioneel was de heerschappij over de Molukken, dus ook over Ambonese eilanden, in handen van de sultan van het Noord-Molukse Ternate. Dat bleef zo toen de Portugezen zich in het noorden vestigden en eind 16e eeuw na conflicten naar Ambon vertrokken. En hun relatie met de bevolking beperkte zich goeddeels tot handel in missie. En dan ga ik straks iets vertellen over de VOC destijds, want ook daar zaten zij. Maar even een klein gedichtje, eigenlijk het recept van het leven. Het recept van het leven. Een portie opgeruimdheid, een volle kan met een lach. Een blikje boordevol geduld, ook op de drukste dag. Dus heel veel geduld moet je tegenwoordig hebben. En dat hebben wij eigenlijk niet meer, en dat is zo jammer, hè? Dus een blikje boordevol geduld, ook op de drukste dag. Wat kruiden met wat humor, wat blijdschap kan erin. Een mespunt verdraagzaamheid en veel goede zin. Spreid dan een beetje warmte. Geef hier en daar wat licht. Ga neer, hè, met wat het is, vrolijkheid en met een blij gezicht. Een blij gezicht is altijd fijn om dat te hebben. Dat heeft Jan ook iedere zondagmorgen. Ja hoor, zegt hij. Iedere zondagmorgen bij Radio Mariahati. Nou, ik heb een verzoekje. Verzoekje van Dennis Gerritsen uit Australië. Ik weet niet hoe laat het is daar, maar goed, ik zeg goedemorgen Dennis. Lieve Lenny, wil jij voor mijn vrouw Wendy Gerritsen het lied Send Me The Pillow draaien? 16 augustus wordt zij 65 jaar, helaas kan ik er niet bij zijn. Ja, lieve Wendy, jouw man zit in Australië voor zijn werk en ik hoorde dat hij over 2 weken weer terugkomt, maar namens hem zo lief dat hij toch nog, hè Jan, aan zijn vrouw denkt, hè? Ja, dat moeten meerdere mannen doen. Ja, helemaal goed, speciaal voor Wendy. Het nummer, daar komen ze. Chairwinders met Send Me The Pillow.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Mariati.
1: En dat iedere zondagmorgen RTV Apeldoorn. Een mooi gedichtje. In den vreemden ben ik gebleven. Geboren in het mooie Indië, werd ik oud in Nederland. Terugkeer was niet mogelijk, want Indië is nu een ander land. Ondanks een Nederlands paspoort blijf je hard verankerd in je geboorteland. Na de vakantie moet je weer vertrekken, want Indonesië is nu het buitenland. Als Indo ben je gespleten en bekijk je het van elke kant. Je wortels liggen in Indonesië, maar oud worden doe je in een ander land. Als ik sterf, zal de waringinboom mij geen schaduw geven. Dan verdwijn ik in een kille grond van een land waar ik mijn leven heb gesleten. Helaas niet mijn geboorteland. En dit mooie gedicht heb ik destijds gekregen van Jaap Vergouw. En Jaap, gisteren was jij jarig geweest, Jaap. Ik ben je niet vergeten, hoor. Maar gisteren was je jarig geweest, lieve Jaap. Namens jou, Ineke, gefeliciteerd. En natuurlijk ook namens jouw dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Ineke had het lied Aku Jatuh Cinta aangevraagd en wel gezongen door Wietje Poetirai. Helaas heb ik dat nummer niet, maar ik weet heel zeker dat ik het een keertje wel van jullie in ontvangst mag nemen. Jaap, ik heb wel het originele Aku Jatuh Cinta van de Indonesische zanger Broeri Marantika, speciaal voor jou. Lieve Jaap, namens Radio Mariati, Slamat Hari Ulantahun. En geniet van jouw liedje samen met jouw Ineke, jouw kinderen en kleinkinderen. En weet in de één ding, Jaap, Mariati houdt van jou. Aku Jatuh Cinta.

Akuja Tuh Cinta. De originele versie, gezongen door de Indonesische zanger Bruri Marantika. Speciaal voor Jaap Vergouw. Lieve Jaap, weet één ding, Marihati houdt van jou. Een lang leven toegewend, samen met jouw Ineke en jouw kinderen natuurlijk. En blijf nog heel lang gezond in ons midden. Goed, ik ga nog even verder met de geschiedenis van Nusa Laut en wel over de VOC. Een halve eeuw later verdrongen de Nederlanders de Portugezen. De VOC slaagde erin de kruidnagelproductie in handen te krijgen en voerde om overproductie en daarmee natuurlijk de prijsdruk te voorkomen en regelmatig hongitochten op de eiland uit. Hongi betekent vloot. En de vloottochten hadden tot doel een deel van de kruidnagelaanplant te vernietigen. Wel zagen de zeven regio's van Nusa Laut zich in 1621 genoodzaakt trouw te zweren aan Jan Pieterszoon Koen. Maar verzet van de Molukse bevolking tegen de vernielingen kon niet uitblijven. Met name gouverneur Arnold de Vlaming van Oudshoorn trad daartegen in het midden van de 17e eeuw hardvochtig op tijdens de Grote Ambonese Oorlog. Toen het verzet was gebroken, bestond de kruidnagelcultuur nog alleen op Ambon en op de Lies-eilanden en had de VOC het mooi.

Monopoly in handen. Straks iets over Patimura. Maar ik ga even naar het volgende. Vele Indische Nederlanders moesten hun geliefde Indië verlaten en vertrokken naar het koude Nederland. De geschiedenis laten wij niet achter ons. Elk jaar zullen wij op 15 augustus herdenken. Ik laat u eerst Wieteke van Dort horen met het lied Afscheid van Indië.

Tanjung Priok, Batavia, Singapore, Straat van Malakka, Belawan, Medan, Sabang, Colombo, Ceylon, Rode Zee, Suezkanaal, Port Said, Genua of Marseille, Gibraltar, Golf van Biscay, Southampton, het Kanaal, Noordzeekanaal, Sluizen van IJmuiden, Amsterdam of Nieuwe Waterweg, loods aan boord, Rotterdam.

0: Afscheid van Indië.
1: Ja.
0: Hallo Bandung. Hallo Bandung is de beroemde openingszin waarmee koningin Emma op 7 januari 1929 de radiotelefoonverbinding opende tussen Radio Kootwijk op de Veluwe, hier bij ons, en Bandung in het voormalige Nederlands-Indië. Dit historische moment maakte het voor het eerst mogelijk om rechtstreeks per telefoon te spreken met de andere kant van de wereld. Want ook daar zaten Nederlandse soldaten. Koningin Emma sprak de legendarische woorden: "Hallo Bandung, hoort u mij?" De draadloze verbinding moest een indrukwekkende afstand van zo'n 12.000 kilometer overbruggen. Het lied Hallo Bandung werd gecomponeerd door Willy Derby. Wieteke van Dort, Hallo Bandung.

Ja, heel veel herinneringen aan de eerste generatie natuurlijk. Met dit mooie nummer, Hallo Bandung. En dit zong mijn moeder ook altijd. En dan kreeg ik even... Ja, ik werd even emotioneel bij het horen van dit mooie nummer. Hallo Bandung. Ja, en dan ga ik nog even verder met Nusa Laut. Ja, Nusa Laut, over de Patimura. In 1817 kwamen de Molukkers onder hun leider Patimura in verzet tegen het Nederlands bewind. En als christenen beriepen zij zich op bijbelse principes van rechtvaardigheid. Een 21-tal hoofden van Saparua en Nusa Laut steunde Patimura door het bewind een brief te schrijven waarin zij hun grieven verwoorden. Dit kon een opstand niet voorkomen en die sloeg over naar Nusa Laut, maar werd onderdrukt. Een stokoude regent uit dat eiland, Raja Triago, werd naar Nusa Laut teruggevoerd en er geëxecuteerd. Zijn 17-jarige dochter Marta Christina Teohahu, die hem tijdens de terechtstelling niet had willen verlaten, leidde vervolgens het verzet tegen de Nederlanders. Maar zij werd gevangen genomen, op transport gesteld naar Java en overleed tijdens de scheepsreis doordat ze nauwelijks voedsel tot zich wenste te nemen. Marta Christina Teohahu heeft een standbeeld gekregen, zowel in het dorp Abubu als op het eiland Ambon. In het dorp Abubu staat dit standbeeld in het midden van het dorp, tegenover de fundamenten van het huis van de vroegere Raja Manusama. Heel geschiedenis over Nusa Laut. Laat me horen, Jan. Ik ben wie ik ben. Dat komt door jou. I am who I am because of you. Rudy Brunings.

ik ben wie ik ben. En dat komt door jou. Ik ga nog even met de Nusa Laut en wel over de taal. Want het Indonesisch is de algemene voertaal in de gehele Indonesische archipel. Dus de algemene voertaal. Maar de Molukse eilanden met hun 1,5 à 2 miljoen inwoners kennen zelf tientallen talen. De grootste daarvan met ongeveer 200.000 moedertaalsprekers. 200.000 moedertaalsprekers in het Ambonees ofwel Ambonees-Maleis. Het oorspronkelijke dialect van het eiland is nauw verwant aan het Saparuaans en het Amahai, waarmee het 60-70% van de woordenschat deelt. Het Nusa Laut-dialect zelf is echter nagenoeg uitgestorven. Aangenomen wordt dat het nog slechts door een tiental ouderen wordt gesproken. Maar ja, moet je toch kijken hoeveel dialecten daar gesproken wordt. Geweldig, geweldig gewoon. Even het volgende.

Het gaat over onze vriend, onze broer, zoon en vader. Lieve Steven de Ruiter. Al 3 weken loop jij met heel veel pijnen. De hoogste pijnstillers helpen niet. Het ziekenhuis laat je in de wacht staan voor een MRI-scan. Gelukkig, Steven, heb je het hogerop kunnen zoeken. En gelukkig kan jij morgen eindelijk geholpen worden om een MRI-scan te laten doen. En zullen wij te weten komen wat er precies aan de hand is met die pijnen van jou. Wij, jouw moeder Babes, Emile, Lavina, Robert Kitty en mijn persoon wensen jou heel veel kracht en sterkte, schat. Hopelijk helpt dit liedje jouw pijn een beetje te verzachten. Katakan Sejujurnya, gezongen door de Indonesische zangeres Hetty Koesendang. Heel veel sterkte, Steven, ook namens Jan. Oh, het stopt even, maar goed. Jan probeert het straks nog even, maar het komt helemaal goed. Het is een heel mooi nummer en Steven weet waarover het gaat. En ik hoop dat het lukt. Maar ik vertel nog even iets verder over het toerisme. Dan kan Jan even verder gaan met het nummer. Nusselaut is over zee te bereiken per speedbootlijndienst of met een zelf te charteren boot. En dat gaat daar op die eilanden nog altijd per boot, hè? Hoewel de Ambonese eilanden vaak worden aangeduid als de Zuid-Molukken, liggen zij in feite centraal in het Molukse eilandengebied dat zich in Indonesië uitstrekt tussen de eilanden Celebes en westelijk Nieuw-Guinea, tegenwoordig Papua. Haruku, Saparua en Nusselaut worden gezamenlijk Lees genoemd. In de Nederlandse Indische tijd stonden deze 3 eilanden bekend onder de verbasterde naam Oeliassers. Ik kijk nog even naar Jan. Is het gelukt? Oh, dat is jammer. Nou, we zoeken wel een ander nummer voor Steven. Maar ga even naar het volgende. Maar even, wacht even, Jan. Steven, je krijgt straks wel weer een ander nummer. Want het cd'tje doet het niet, hoorde ik. Ja, dat kan gebeuren. Misschien ook door de warmte. Dat is... even het volgende. Ik moet even weer gauw herstellen. Wat voor nummer is dat? Ik zie het al. Iedereen staat, ja. Iedereen staat... Nee, dat is dit nummer. Wacht even. Ik ben hier niet geboren. Want mijn wieg... waar mijn wieg heeft gestaan... Die staat of die stond in een land wat overheerst werd, maar later afgestaan. Aan de eigen bevolking, de mensen van het land die van oudsher herwoonden of er later zijn beland. Ik ben een kind van deze wereld. Ik ben een kind van alle landen. Anak Semua Bangsa, gezongen door Wouter Muller.

Ja, Anaximua Bangsa. Wij zijn allemaal één. Nou, ik kijk even naar Jan, want hij had even problemen, Steven, met het cd'tje. En ja, ik moet natuurlijk gauw improviseren, maar daar ben ik heel goed in, met improviseren. En Jan natuurlijk ook. En dan hebben we toch nog een plaatje voor jou, Steven. We wensen jou alsnog met z'n allen, en natuurlijk ook alle luisteraars, jou heel veel sterkte en kracht aanstaande maandag. En dan hopen we te weten wat er aan de hand is. En je moet natuurlijk een hele hoge berg beklimmen, hè, om er te komen. Maar ik weet heel zeker, het komt helemaal goed, Steven. Jij moet weer doorgaan, ook met jou. Ja, jouw bedrijfje, Suara Gembira. En daarom dit nummer. Tinggi Gunung Seribu. Speciaal voor jou, Steve.

Steven, je moet nog een hele hoge berg bewandelen. En we hopen natuurlijk dat alles weer goed komt met jouw gezondheid. En dat je geen pijn meer zal lijden. Want 3 weken lang, bijna 4 weken met pijn zitten, is verschrikkelijk. En het is ook verschrikkelijk van het ziekenhuis dat ze jou zo lang hebben moeten laten wachten. Heel erg is dat. En dan noemen ze, al zeggen ze dat Nederland heel goed is met de gezondheid. Nou, ze laten het mooi afweten voor de patiënten. Nou, wat herdenken wij op 15 augustus? Maar dat ga ik straks nog even over vertellen. Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. Maar dat meer over. En daarom voor alle slachtoffers, maar ook de Molukse slachtoffers, mensen van het KNIL, het volgende nummer. Alessio, Ronnie Floor.

Ja, helaas. We moeten het even terugnemen. Ik kijk naar de tijd, lieve luisteraars. Ja, dit nummer gaan we straks nog een keer draaien. Daar is het veel te mooi voor. Ik hoor de tune. Ja, ja, ik hoor echt de tune. We gaan even naar het nieuws van 10 uur. En na het nieuws ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariatti. En ja, ik ga voor Jan even koffie halen. Hé Jan, oké. En, ja, en u natuurlijk ook. En ik zou zeggen, na het nieuws ben ik weer terug. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter... en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Mariatti. Ik zei het al, wat herdenken wij op 15 augustus? Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. En op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië... dat zeg ik uitdrukkelijk, in voormalig Nederlands-Indië... echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing drukt in de hieropvolgende maanden... nog zwaar op alle bewoners van dat land en ver daarbuiten. De oorlog tegen Japan begon op 8 december 1941. En al direct kwam het tot gevechten op zee en in de lucht... met slachtoffers aan beide kanten. Nederlands-Indië werd van 1942 tot 1945 natuurlijk bezet door Japan... bondgenoot van Duitsland in Zuidoost-Azië. Op 15 augustus 1945, kort na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki... capituleerde Japan. En daarmee kwam officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog... in het Koninkrijk der Nederlanden. Jaarlijks staan wij op 15 augustus en ook dit jaar, hè, 15 augustus stil... bij het officieel einde van de Tweede Wereldoorlog. En het leed, en dat zeg ik nogmaals, en het leed... dat een groot en divers deel van onze samenleving diep getroffen heeft... en nog altijd doorwerkt. Dit is een erkenning van de getroffenen uit de nationale geschiedenis... en het benadrukt de verbondenheid van ons allen met dit gedeeld verleden. Ja, en dan heb ik natuurlijk ook over de Malati, hè, de Malati-bloem. De Indische jasmijn wordt dan gedragen als nationaal symbool van respect. En laten wij dat jaar in jaar uit blijven respecteren. Want zij zijn voor ons, zijn ze allemaal heen gegaan in die rotoorlog in Nederlands-Indië. En natuurlijk ook, de Malati staat voor betrokkenheid... en medeleven. We gaan nog een keer naar het mooie lied luisteren. Olé Sio. En dat draai ik ook speciaal voor alle... natuurlijk onze Molukkers van het Kneel. Olé Sio, Sayangé.

Alessio. Afkomst is meer dan herinnering. Wanneer ik denk aan al die jaren die vliegensvlug zijn heen gegaan, dan kan ik nauwelijks verklaren hoe we zo lang zijn doorgegaan. Veel moois is er om aan te denken, maar ook verdriet werd niet bespaard. Veel liefde is er nog om te schenken en ook geluk is nog bewaard. Het leven is net een soort loterij. De hoofdprijs is soms heel veel waard. Doch is de zegen daar niet bij, dan is het slechts voor niets vergaard. En wie weet wat morgen kan gebeuren. Zal het ongunstig zijn of goed? De toekomst kent geen open deuren, want anders had geen mens nog moed. Wie eens terugblikt op zijn leven en nagaat, wat heb ik te geven? Die weet het, het is beter om te geven dan steeds om alles vragen gaan. Het voorbeeld door ouders ons gegeven is ons een steun, een zeker ding. Het geeft ons kracht en moed tot leven. Afkomst is meer dan herinnering. Nog een klein gedichtje, Vertrek uit Insulinde. Blauwe bergen, lage stranden, trillend in de zonneschijn, palmen langs de kusten, waar je hart toch steeds zal zijn. Ondanks alles, Java, mijn geboortegrond, waar mijn kinderstappen liggen, waar ik mijn geluk eens vond, wordt de trots straks losgesmeten. Snerpen fluitjes op de brug. Bruist het water rond de schroeven. Wuif je naar de wal terug. Dan is een hoofdstuk afgesloten. Een nieuwe fase ingegaan. Met onze beste wensen bij je. Vaarwel, tot ziens. Dat het je goed mag gaan. Slamat Tingal. Ja, een heel mooi gedicht, Dirk Terlaak. Trimakasi, dank je wel. En hierbij hoort het mooie nummer, gezongen door Peter Hübner. My Indo Memories Never Fade.

My Indo memories never fade. Helemaal waar. Wie herdenken wij? Op 15 augustus herdenken we jaarlijks bij het Indisch monument in Den Haag alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Honderdduizenden kinderen en volwassenen, burgers, werden geïnterneerd in kampen. Honderdduizenden aan anderen werden buiten de kampen aan hun lot overgelaten. Tienduizenden zogenaamde troostmeisjes werden uitgebuit en honderdduizenden verrichten onmenselijke dwangarbeid, onder hen vele krijgsgevangenen in de Indonesische Romusha. De oorlog trof alle bevolkingsgroepen van de koloniale samenleving in de archipel, waaronder Indonesiërs, Molukkers, Indo-Europeanen, Europeanen, Papua's, de Joods, Indische en Chinese Indonesische gemeenschap. Wij herdenken op 15 augustus alle slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld. U kunt overal bij u in de gemeente natuurlijk herdenken. Al jarenlang is er een toenemende belangstelling voor de Indische familiegeschiedenis. Steeds meer Nederlandse jongeren ontdekken hun afkomst en zien daarin een afspiegeling van de cultuurrijke en diverse samenleving die Nederland is geworden. Vooral jongeren van de derde en de vierde generatie neemt de belangstelling voor de eigen identiteit. Dat neemt toe en groeit de behoefte hier iets mee te willen doen. Vooral een duidelijke toename van online reacties en eigen bijdragen op sociale media. De aanwezigheid van vloggers en bloggers, van vrijwilligers en van jongeren die samen met leeftijdsgenoten naar de herdenking komen, neemt duidelijk toe. En dat is geweldig om te weten dat ook jongeren, onze derde en vierde generatie, belangstelling tonen voor onze geschiedenis. Slamet Jalan, Indisch kind. Ja, iedereen staat even stil en houdt zijn adem in voor een allerlaatste groet aan een Indisch kind. Dit lied werd geschreven en bezongen door Wouter Muller. Wouter Muller, zanger en liedjeschrijver, gaf de tweede generatie Indische Nederlanders een stem. Wouter Muller werd wel getypeerd als de Boudewijn de Groot van de Indo's. Het lied Slamet Jalan, Indisch kind, werd door vele Indo's gewaardeerd. Op vele uitvaarten wordt dit lied gedraaid. Wouter Muller was veel te jong heen gegaan, maar zijn liedjes blijven en zijn liedjes blijven bestaan. Bedankt, Wouter Muller. Laten wij aanstaande zaterdag, lieve luisteraars, aanstaande zaterdag 15 augustus herdenken. Wij herdenken alle slachtoffers in Nederlands-Indië. Slamet Jalan, Indisch kind.

Iedereen staat even stil en dat doen wij aanstaande zaterdag 15 augustus. Dan staan wij met ons allen even stil om te herdenken. Wij herdenken onze slachtoffers, onze opa's, oma's. Hè? Die hebben geleden, onze ouders, in die vreselijke oorlog in Nederlands-Indië. 15 augustus. Niet vergeten. Ik maak mijn verhaal nog even, geschiedenis even af over Nusa Laut. Of Nusa Laut, moet ik goed zeggen. Nusa Laut. En dan gaat het over de Patimura. In 1817 kwamen de Molukkers onder hun leider Patimura in verzet tegen het Nederlandse bewind. En als christenen beriepen zij zich op bijbelse principes van rechtvaardigheid. Een 21-tal hoofden uit Saparua en Nusa Laut steunde Patimura door het bewind een brief te schrijven waarin zij hun grieven verwoorden. Het eiland biedt duikers goede mogelijkheden. De riffen zijn er in tegenstelling tot natuurlijk die op vele andere locaties. En ik heb natuurlijk een hele andere versie hier voor me. Ik ga straks nog even kijken waar het gebleven is. Oh, dat is hier. Ja, ja, ik heb alles even door elkaar gehaald. Maar goed, die kon. Ik heb het natuurlijk over Patimura, hè? Want die kon in opstand niet voorkomen en die sloeg over naar Nusa Laut, maar werd onderdrukt. Een stokoude regent uit het eiland Raja Triago werd naar Nusa Laut teruggevoerd en er geëxecuteerd. En daar heb ik net over gehad, over zijn 17-jarige dochter. En natuurlijk een standbeeld daar. Die daar nog altijd staat over deze Patimura. Goed, laat me horen, Jan. Ah, picture perfect.

Ja, Linda en Peter Dijkstra, namens de familie gefeliciteerd met jullie huwelijksdag. Een lang samen zijn natuurlijk toegewenst ook namens Radio Marihatti. Picture Perfect.

Linda en Peter Dijkstra, ook namens Radio Maria, die natuurlijk, ik wens jullie heel veel kracht ook aanstaande 15 augustus. Dit is een Indisch gedicht. Het zijn best hele mooie herinneringen voor de eerste, tweede generatie, denk ik. Maar dat zijn beelden uit mijn kinderjaren. Beelden uit mijn kinderjaren trekken soms in een lange rij en natuurlijk duidelijk en heel langzaam aan mijn peinzend oog voorbij. Maatje in een witte kabaja met kant, de gouden kabaja speld met een briljant. En natuurlijk de jas tutup en de zonnehelm van pa, zijn jachtgeweer een BSA. Chang's zalige boeboer Chandil, de waterput, de duiventil, de crossimalles en de achtergalerij, het rek met gechandis op een rij. De dapoer, de anglo's, de arrenvuur, de lampotempek aan de muur. De kamer Mandi en de gayong en onze kokkie met haar payong. Chilana Monjet, blote voeten, krijgertje spelen, even zoeten. Ruisende regens, de dakgoot panchuran, bikkelen met mijn zusje op de emperan. Onze auto, een hubmobiel, de grammofoon, een Edison. Broerlief en zijn Harley Davidson, picknicks naar de waterval of naar het strand. Kokospalmen, schelpen, het warme zand. En in de kooi de beo en de betet, griezelen van de oeler keket, de sapulidi en de bulubulu, huishoudtributen tempo dulu. Een eendenhoeder op de galangan, katapult en layangan, in de slokkans banyak kodok en in de kolong de momok. Ja. Oudjaar, daar hoort spekhoek bij, de lontong en merchon. Eens per jaar naar het circus Harmston. Pasar Baru, Warung Nasi en Gado Gado. Grobak, de lemman en de sado. Bami TikTok, sate kambing. Kacang Arab, kolang kaling. Mango, sawo, durian. De bedelaars, ach ja, so kasian. En dan hoor ik de tokke onder het pannendak. In de kakkoes soms een kakkerlak. Kronchong, gitaar, viool en soeling. De klamboe, de bantal en de goeling. Volgens de regels van de wet, vroeg op en ook vroeg naar bed. De sterrenhemel, het zachte maanlicht. Slamatidur, zei Chang en deed dan de klamboe dicht. Het is geschreven door een ibu. Ja, en dit heb ik mogen ontvangen. En het vond ik zo schattig, al die bekende namen. Hè? En dat zijn gewoon allemaal beelden uit je kinderjaren. In Nederlands-Indië of misschien ook daarna nog in Indonesië. Goed, het lied Mari Sama Sama is aangevraagd door Ron Portier voor zijn familie. Hij schreef mij: 15 augustus, Lenny, hebben wij onze familiereunie en herdenken wij onze opa en natuurlijk oma. Ja, en dat doen wij allemaal. Op 15 augustus gaan wij herdenken. En daarom ook dit hele mooie nummer, de Indonesian Singers met Mari Sama Sama.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, Jan die vroeg al aan mij, heb je geen kookrecept, Lenny? Maar je hebt helemaal gelijk, Jan. Dat gaan we nog even doen. Een klein kookreceptje. Nou, het wordt hartstikke warm weer. Dus ik had gedacht, luisteraars, we gaan een heerlijke Thaise kipsalade klaarmaken. Ja, ook lekker fris, hè? En u hebt nodig voor deze heerlijke Thaise kipsalade 3 grote worteltjes. 3 grote wortels. 1 grote komkommer. 1 grote komkommer. 1/2 witte kool in reepjes. In hele dunne reepjes gesneden. 1/2 witte kool. 2 kropjes baby Roma sla. Ook in reepjes gesneden. 1/2 rode ui, heel fijn gesneden. 3 gekookte kipfilets, of hetzelfde gewicht van kalkoenfilet, mag ook. Ook in reepjes gesneden. U mag kipfilet of kalkoenfilet, allebei hetzelfde, zeg ik altijd. Maar ontzettend lekker. 100 gram pinda's, geroosterd. En 1 grote handvol korianderblaadjes. En dat hoort er heerlijk bij, die korianderblaadjes. Hè? En voor de dressing hebt u nodig 2 eetlepels Thaise vissaus. Thaise vissaus. 2 eetlepels sweet chili saus. Zoete chili saus. 2 eetlepels rijstazijn. 2 theelepels geraspte gember. 1 sap van 1 limoen. Dat zijn die kleine groene limoetjes. En natuurlijk extra partjes om te serveren. Gewoon in partjes snijden en leuk om te serveren. Ik moet zeggen, dit is een heerlijke, frisse salade. Het is een maaltijdsalade. En dat is natuurlijk voor de aankomende tropische dagen heerlijk. Het is zo klaar. U hoeft misschien net een kwartiertje in de keuken te staan en je bent weer weg in de tuin of op je balkon. U hebt nodig 3 grote worteltjes, 1 grote komkommer, 1/2 witte kool, in reepjes allemaal fijn gesneden, 2 kropjes baby Roma sla, 1/2 rode ui, wel rode ui gebruiken, heel fijn gesneden. 3 gekookte kipfilets of anders ook kalkoenfilet, mag ook iets meer zijn, je moet het wel proeven. 100 gram pinda's geroosterd, 1 grote handvol korianderblaadjes. 2 eetlepels Thaise vissaus, 2 eetlepels sweet chili saus, 2 eetlepels rijstazijn, 2 theelepels geraspte gember, sap van 1 limoen, dat hoort er echt bij. Dat is voor de frisheid van uw salade. Plus extra partjes om te serveren. Nou, het klaarmaken heel makkelijk. Schil voor de salade de wortels en de komkommers met een dun schiller in lange linten. Ja, het ziet er ook leuk uit, hoor. Gewoon in lange linten snijden. Stop wanneer je bij het lichtere kern van de wortel komt en bij de zaadlijst van de komkommer. Nou, meng de linten met de witte kool, baby, sla, rode ui en de kip. Meng voor de dressing alle ingrediënten met elkaar en schenk dit over de salade. Meng het grootste deel van de pinda's en de grootste deel van de koriander. Verdeel om te serveren overkomen en strooi de resterende pinda's en koriander erover. En serveer met limoenpartjes. Ik moet zeggen, luisteraars, het is verschrikkelijk lekker. Zo klaar, hoor. Als je visite hebt of wat dan ook. Nou, een lekkere salade is ook altijd prettig. Nou, misschien stokbroodjes erbij met kruidenboter. Jan, die knikt al, ook lekker, kruidenboter erbij. En dan zou ik zeggen, slam het makkaan, eet smakelijk. Nou, ik zie Jan dus weer terug op zijn plekje. Hij is even gaan plasje doen. Hé, Jan? Ja, dat doe je altijd, hè? Even naar beneden. Even tussendoor plasje doen. Want we zitten hier 2 uurtjes natuurlijk. En dat moet ook gebeuren. En daarom zeggen we tegen elkaar, loving you. Ik hou van, dat is een 1 tegel. 1 tegel, Jan. Heerlijk, hè? Op de zondagmorgen even elkaar vastpakken en zeg tegen elkaar, I Can't Stop Loving You, Martina McBride.

Ja, en ik wil natuurlijk mijn lieve Spaanse vrienden heel veel liefde geven. Siegfried en Jeanette, jullie luisteren. Heel veel liefde vanuit Apeldoorn. Rut en Albert, jullie zitten weer in Spanje. En natuurlijk Julia en Rijn. Pak elkaar beet en zeg tegen elkaar: I can't stop loving you.

Can't Stop Loving You. Want mijn dagen zijn geteld. Ik woon nu in het kille Holland. Maar mijn hart is in de oost. Waar de Kembangsepatu bloeien en de gamelan mij vertroost. Ik denk aan durian, jambu monjet en karbouwen. Ik ruik de geur van de melati in de konde van een vrouw. O Java, steeds in mijn gedachten. Laat mijn dromen in jouw sfeer. Ik zal met weemoed aan jou blijven denken. Want wij zien elkaar nooit weer. Ja. Tempo Dulu. De vlammen uit de oost zijn nooit gedoofd. Je bleef de sarong steeds volhardend dragen. Je lachte wanneer ik weer opkwam dagen, als jij je culinair had uitgesloofd. De onvolprezen geur van Indisch eten. Je huis, een pasar malam in het klein. We dronken kelken tuak na het festijn. Ik zal je ayam rujak niet vergeten. Je hebt je leven hier met trots volbracht. Nu heeft de koude klei bezit genomen van heimwee naar de gordel van smaragd. Maar uit je kille graf hoor ik nog zacht wat vage klanken van de kronjong komen. Dan voel ik ademloos de stille kracht. En dit volgende liedje wil ik opdragen aan alle moeders die een verschrikkelijke periode hebben moeten doorstaan in die verschrikkelijke oorlog destijds in Nederlands-Indië. Wij herdenken alle moeders en vrouwen die daar hebben geleden. Met het mooie nummer gezongen door Ben Hart. Als de orchideeën bloeien, speciaal voor alle mama's.

Prachtig. Als de orchideeën bloeien, speciaal voor alle mama's die ook heel veel hebben geleden in die verschrikkelijke oorlog. Herdenk mij voor mijn veerkracht en dat ik heb overleefd. Dat ik zweeg uit onmacht. Wat geweest is, is geweest. Dat ik jou wilde besparen. Wat mijn ogen hebben gezien. Zodat jij na al die jaren wel verder kan misschien. Denk aan ons op 15 augustus. Maar leg het daarna naast je neer. Herdenk waar jij vandaan komt. En besluit dit nooit weer.

Als jij zegt dat ik verkeerd ben, bewaar het niet in je hart. Laten wij geen ruzie maken. Wij zijn samen één familie. Eén vader, één moeder. Wij zijn één familie. Wij zijn kind van één land. Dua Bersodara betekent samen zijn wij één. Samen zijn wij sterk. Ja. Oké, ik kijk even naar de tijd. En ja, ik denk dat het ons laatste liedje wordt voor deze zondagmorgen. En ja, de tijd is heel snel gegaan, hè Jan? Oké. Dua Bersaudara. Samen zijn wij één.

Vanmiddag, lieve luisteraars, is het op de Oranjepark hier in Apeldoorn weer een muziekmiddag van 2 uur tot 4 uur. Ga lekker genieten en natuurlijk in het Oranjepark hier in Apeldoorn.

Ja, helaas. Ik moet er nu deze morgen afscheid van u nemen. Oh, wat zielig, Cassie, Jan, 2 uurtjes zo voorbij. Maar goed, ik hoop dat u natuurlijk van hartstikke genoten hebt van dit programma op deze zondagmorgen. Ik wens alle zieken, heel veel beterschap. Alle jarigen gefeliciteerd. En vergeet u niet, aanstaande zaterdag gaan wij met ons allen herdenken. En Jan, prima, Cassie, dank je wel. Geniet van het mooie weer hier in Nederland. En natuurlijk ook in Spanje, Italië, waar dan ook. En ik zou zeggen, volgende week dan ben ik er weer met Radio Marihatti. Slamat allemaal. En tot volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met barokmuziek, licht klassieke muziek, wat je in de top 100 terug kan vinden. En het is een luid instrumentaal lied.

We gaan naar het Meraki Quintet. En dat is een blaasquintet. En zij spelen Bring Him Home.

Ja, dit werd gezongen door de Fauches 8 en uitgevoerd door het orkest onder leiding van Barnaby Smith. We maken een uitstapje naar het Sallapuzia Brass Quintet. En dat zijn trompetisten, hoornblazers en tuba en nog een trompetist. Het is een vrolijk mannengezelschap, dat wel. En ze spelen klassiek, ze treden op. En ze zijn in 2007 zijn ze gestart als het Sallapuzia Brass Quintet. En we gaan naar een nummer, dat heet het Sacrea Symphonia Canzon per Sonar Septimi Toni. En de componist is Giovanni Gabrieli en de dirigent Jeroen Berwaerts.

Momenteel prachtige films en ook een muziekfilm over Vivaldi. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia Venetië in de 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis heeft gewoond. Het is gebaseerd op de roman van Tiziano Scarpa en het is het speelfilmdebuut van operaregisseur Damiano Micheletto. En de film werd geselecteerd voor het Toronto Film Festival en werd onderscheiden met 3 David Di Donatello Awards. Beste muziek, beste geluid en beste kostuum. Hij draait vanaf volgende week zondag in Gigant. En we gaan nu even naar een cantate van Vivaldi, Cantate Cessate.

In het weekend van 29 en 30 augustus is er speciaal voor de opening van de Stallenplein van Paleis het Loo een gratis concert. En twee keer per dag verzorgt het Nationaal Jeugdorkest Nederland een optreden op de overdekte aanspanplaats. Laat je verrassen door jong muzikaal talent en een afwisselend programma in een bijzondere ambiance. En we gaan nu luisteren naar het hele orkest, want Paleis het Loo nam gaat een deel van het orkest voor u spelen. Maar ik laat u nu het hele orkest horen met het nummer L'Italia del Giro van Zimmermann.

zeer de moeite waard om even naar het Paleis het Loo te gaan op 29 en 30 augustus. Waarbij u natuurlijk ook de stallen kan bezoeken, maar ook vooral van de muziek kan genieten.

U luisterde zojuist naar een serenade van Schubert. En dat werd gespeeld door Hauser. Dat is een geweldige cellist. We gaan naar een strijkkwartet. Nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

We gaan naar een strijkkwartet, nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

U luisterde zojuist naar een Pogo Adagio, het Allegro Moderato, van het E. Meyer strijkkwartet. We gaan naar Keltische muziek en het heet Songs for the Journey, Celtic Blessing.

En hiermee zijn we ook alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Gaat u vooral naar de Uitagenda Apeldoorn. Daar vindt u echt nog wel het een en ander. Ook wel op het gebied van klassieke muziek. Maar ja, dat is toch altijd iets minder dan in de winter. Gaat u ook naar onze website, daar vindt u allerlei informatie over wanneer we in de lucht zijn, zeg maar. Wanneer we echt ook gemakkelijk te vinden zijn en niet alleen via internet, maar ook dat kan hoor. Ik bedoel, dat is ook niet zo'n probleem. Dan gaat u gewoon naar rtvapeldoorn.nl en dan kunt u alle programma's gemakkelijk via uw laptop of computer beluisteren. Verder hebben we allemaal korte items natuurlijk, korte nieuwsitems. In de wandelgangen is vanzelfsprekend even gestopt, want dat is gewoon een politiek programma en die zijn op reces. Er gebeurt natuurlijk voldoende in Apeldoorn, dus gaat u echt naar die uitagenda. Blijft u ook vooral luisteren. Hierna komt muziekmelange, Onno is op vakantie, heerlijk, maar hij heeft heerlijke muziek voor u klaargezet. Dus daar kunt u ook gewoon naar blijven luisteren. En ik ben er weer volgende week. En we gaan eruit met sonate in B klein voor viool en fortepiano en andante. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, maar ook een mooie week. En ik weet niet of het echt weer zo warm wordt, maar nou, ik hoop niet zo warm. Maar ja, we zijn in de zomer en het kan zomaar gebeuren. Nogmaals, wanneer u op vakantie gaat, doet u vooral voorzichtig. Kom veilig weer terug en veel plezier. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid.

0: Brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om herofflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er

0: 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is muziek.

Muziekmelange. Uw relaxte start van de zondagmiddag. Presentatie en samenstelling Onno van der Kroft.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro.

0: ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt 1,5 maand vast. Milieuonderzoeker Wim Schijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mer. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Mélange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. Twee uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven.

0: Ik zeg een hele goede middag en welkom bij even de laatste reguliere uitzending van Lang Leven Live. We zitten alweer op nummertje 45. Ik zeg goedemiddag, Guido.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Goedemiddag. Ben je er klaar voor? Are you ready?
1: Ja, zeker.
0: Voor vakantie, even 3 weken. Hoe lang heb je vakantie?
1: 2 weken.
0: Twee weken, helemaal niks.
1: 2 weken, helemaal niks. Heerlijk.
0: Nee, ja, en we begonnen toevallig ook met Are You Ready van Pacific Gas en Elektra. Hebben eind jaren 60, begin jaren 70 net een bescheiden hit. Dat was al een groot hit met deze Are You Ready gehad. Het komt uit 1970. Het is een religieus getint gospel rocknummer met een apocalyptisch randje. De staat van de wereld. Het lied begint vrij duister met een opsomming van alle ellende en onzekerheden in de wereld. Er wordt gezongen over geruchten van oorlog, stervende mensen, huilende vrouwen en de vergankelijkheid van het leven. If you breathe air, you die. Vervolgens verschuift de boodschap naar een spirituele hoop. Het nummer anticipeert op de komst van Jesus, his throne, die mensen komt ophalen om ze naar huis te brengen. En de centrale vraag is, ben je er klaar voor? Het fungeert als een directe oproep naar de luisteraar. De kernvraag is of je geestelijk wel voorbereid bent op dit moment en op de liefde die komen gaat. Nou, ik wacht al 12 jaar op de liefde. Nou, die komt dus echt niet bij mijn kant. Maar even de vakantieplannen. Wat ga je doen?
1: Ik ga naar Kos. Morgen.
0: Mooi. Jij vertrekt morgen al.
1: Ja, ik vertrek morgenochtend om iets over 6:30 als alles goed gaat. Ja. Ochtends.
0: En je wordt gewacht naar Schiphol? Of,
1: wij pakken de laatste trein.
0: Dus dan ga je dadelijk eigenlijk al weg?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Lekker. En dan, dat is het voordeel van Schiphol. Er zijn nog wel wat dingetjes open daar, 24 uur, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk pas na de security en alles.
0: Nee, de Burger King is open.
1: Ja, maar om daar de hele avond te gaan zitten, dat...
0: Maar je kan tenminste wel wat halen. Je vertelde was het verhaal dat je in Canada hebt gezeten. Dat je niks kon halen, dat je niks kon doen.
1: Ja, nee, dat klopt. Daar zat alles toen dicht toen we 11 uur vertraging hadden.
0: Nee, daarom, dat bedoel ik. En dan, misschien is de Starbucks nog wel even open.
1: Ja, die is open. Dat weet ik 100%
0: zeker. Dus je kan tenminste nog wel wat halen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik bedoel, als wij straks over iets van over 145 dagen richting Frankfurt gaan. Volgens mij klopt dat wel.
1: Zal er niet ver naast zitten.
0: Ja, daarom. Op Frankfurt Airport is gewoon niks open.
1: Nee, maar daarom gaan we niet gelijk naar het vliegveld.
0: We reizen even door naar Frankfurt, de stad. Want daar waren dan wel weer koffietentjes open. En dan kun je nog koffie halen. Maar snap je, bij Frankfurt Airport, dat is dus echt 's nachts helemaal niks. En bij Schiphol, daar willen nog wel eens nachtvluchten komen volgens mij.
1: Niet heel veel, maar het loopt wel lekker door s'avonds.
0: En wat ik altijd zo leuk vind is, ik ben even 2 dingen tegelijk aan het doen, want ik had iets nog niet klaargezet, nu inmiddels wel weer. Wat ik altijd zo leuk vind, ik ben dan even nadenken, even concentreren. Het was alweer vroeg en het was alweer veel vandaag. Toen ik vorig jaar in maart naar Japan vloog ik via Brussel. En toen heb ik eerst de nachtbus gepakt om de tijd te doorbrengen. Dus ik kwam om 3:30 ochtends kwam ik op Brussel aan. En dan is het nog heel leeg. En ik vind dat vind ik wel mooi. Misschien moeten we dat met Frankfurt ook wel doen. Want dat heb je dadelijk op Schiphol ook. Je ziet het vliegveld echt tot leven komen. En dan ben je als een van de enigen, dan zit je daar nog. En als je dan koffie gaat drinken, dan ga ik ook heel veel gesprek. En dan op een gegeven moment, een uurtje of 4:30, 5:00, dan zie je de mensen al druk en bezig binnenkomen. En gehaast. En dat wordt drukker en drukker. En op een gegeven moment is alles tot leven gekomen. Ik vind dat altijd wel mooi. Om zoiets te zien ontwaken.
1: Ja, vind ik ook altijd wel mooi. En als je dan in een beetje een goede terminal zit, dan zie je de zon ook nog opkomen. Dan wordt het echt dag.
0: Ja, dat klopt. Ik heb ook een keer bij een cliënt, toen werkte ik in de zorg. Die is in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar zijn we de hele nacht bijgebleven. En het is s'nachts, het was echt rustig. En ik moest wel lachen, want ik was toen met mijn stagebegeleider. Mijn stagebegeleider die deed regelmatig nachtdiensten.

0: magisch, vind ik.
1: Dat ja, ik vind dat ook wel.
0: De wereld komt weer tot leven.
1: Ja, dat klopt. Lekker veel muziek. Jij gaat naar Kosta. Nou, heel veel plezier.
0: Ja, dankjewel.
1: We komen er zo wel even op, want we hebben ook vakantiemuziek klaarstaan.
0: Ja, nee.
1: Nanomiskori kunnen we dadelijk nog draaien. Dat is ook Grieks.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: Ja. Maar je hebt gekozen voor?
0: Demis Roussos en Forever and Ever.

0: Vind je dat het origineel een polka is?
1: Nee, maar nu je het zegt, kan ik het er wel uithalen, ja.
0: Ja, dus die, even kijken, hoe heette ze ook alweer? Ik heb hem al een keer gedaan. De Grateful Dead heeft hem ook gedaan, bijvoorbeeld.
1: Oh, oké. Okay. Dat verwacht je niet zo snel bij hun, maar...
0: Nee, dat ik zit nou... Je hoorde Heino en Tony Marshall, want jij kwam binnen, jij gaat naar Duitsland, dus wat wil je, wat Duits, jij wat Grieks. Ja, klopt, dat wil je net nog vragen, maar ik denk, doen we het wel even nu. Ik ga naar Nuremberg, en dan moet ik er wel even... Je hebt Nuremberg en Nuremberg. Nuremberg ligt in het Eifel, dat is waar Max Verstappen, en dat, waar de 24 uur van Nuremberg, mm-hmm. en dat racecircuit zit. Maar ik ga richting Beieren. En jij, Jan, plannen volgens mij zijn gewoon lekker bijtanken en niet al te veel doen?
1: Ja, nou ja, we gaan een auto huren, rijden een paar keer het eiland rond.
0: Ja, je hebt niks gepland.
1: Nee,
0: heb ik dan toch wel als planning... ik vertrek op de dinsdag en de woensdag ben ik jarig. En ik ga sowieso op de woensdag ben ik in Nuremberg. Ga ik in ieder geval naar de rechtbank. Niet omdat ik moet voorkomen, maar dat is wel weer nagebouwd. Want het was volgens mij weer verdwenen. Maar daar hebben dan de Nuremberg-processen plaatsgevonden. Dus dat vind ik wel interessant om daar naartoe te gaan als museum. Ik ga naar het Leipzig plaatsen. Het Zeppelinplein. Plaatsen. Dat is een heel groot plein waar de partij van die Duitse politicus als een partijbijeenkomst heeft gehouden. Dan weet je waarschijnlijk wel die vroeger kunstschilder was geweest.
1: Met dat snorretje.
0: Ja, dus daar ben ik wel interessant. Dat schijnt nog te staan. Dat schijnt indrukwekkend te zijn. En de woensdag ben ik ook jarig. En ik zag laatst een filmpje en ik weet niet of ik daar het lef voor heb om te doen. Maar die man die schijnt dan ook jarig te zijn. Die zat in een café, die had een taartje besteld, had er één kaarsje opgezet. En die was heel zielig gaan zingen Happy Birthday to Me. En allemaal mensen in het restaurant, oh, dus misschien ga ik dat ook nog wel doen bij mezelf.
1: Dat nou ja, leg je uit.
0: Ja, en kijken of ik dan aandacht ga krijgen. En dan de donderdag ga ik naar München.
1: Oh ja.
0: En ik had dit eigenlijk al geboekt voordat wij naar Japan zouden gaan. En dan had ik eigenlijk het idee gehad om nog naar het Adelaarsnest te gaan. Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Ja, dat is ook zo'n...
0: Ja, Adelaarsnest is...
1: Dat was het landhuis, toch?
0: Of ja, dat is de bungalow die Adolf Hitler heeft gekregen voor zijn verjaardag.
1: Dat was
0: en dat schijnt dan boven op een berg te zetten. Maar, ja. En dat schijnt de gouden lift, dat schijnt uitgevoerd te zijn met gouden lift, dat schijnt nog te zijn.
1: Ja, dat ligt in de buurt van Oostenrijk.
0: Ja, nee, dat ligt daar echt tegen de grens aan.
1: Ja.
0: Ik heb echt aan kijken. Het is zelf makkelijker om van Oostenrijk daar naartoe te gaan. Alleen de dichtbij, ik kom even niet meer op welke plaats dat nou heel dichtbij lag in Oostenrijk. Maar daar waren de hotelkamers heel erg duur. Want
1: is
0: er was
1: niet
0: in,
1: Salzburg?
0: Ja, Salzburg, klopt, ja. Maar daar waren volgens mij was er een festival waardoor de kamers iets van 150, 200 euro's kosten.
1: Nee,
0: daar dacht ik van, nou, dat, nee, en dat per nacht.
1: Ja, nee,
0: dus wij gaan nou naar München en dan ben ik donderdag en vrijdag naar München en zaterdag nachtpark de nacht en terug. Ik denk, misschien ga ik wel een keer op een leuke dating app zitten kijken of ik een leuke Duitse dame kan scoren. Waarschijnlijk niet, maar ja. Dat verjaardagsvlammetje, ja, ik kan er niks aan doen. Ik moest er zo om lachen. Denk, misschien doe ik dat ook nog wel. Heel zielig voor mezelf. Happy birthday to me gaan zingen. Misschien dat er wel een leuke Duitse dame die zegt, ach, kom jij met... Ja, ik spreek geen Duits.
1: Ja, misschien is dat wel de manier.
0: Ja, is dat wel de manier. Ik zit net stoer te vertellen, oh, ik heb mijn klok, we kunnen dan perfect uitkomen. We gaan nou weer over 4:30 zitten voor het album van de week. Maar dat maakt niet uit. Eerst nog even dit.
1: I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Heartbreakers.

0: Ik heb ze een keer live gezien. De Teskey Brothers hadden we klaarstaan en Jealous Guy. En ik moest er wel om lachen. AFAS is de kleinere zaal, hè?
1: Ja.
0: Zij stonden toen in de AFAS. En tegelijkertijd die avond was ook in de Ziggo Dome heel Holland Sint Hazes. En dat loopt dan allemaal op dat arena-terrein, op de arena-boulevard, loopt dat allemaal door elkaar. En we hadden dus op een gegeven moment een spelletje gemaakt. En andere mensen achter ons, die moesten daar ook heel erg om lachen. We hadden dus op een gegeven moment een spelletje gemaakt. Herken de concertganger. En dat is toch wel heel erg te herkennen, is dat, ja.
1: Ja, dat lijkt me wel een heel makkelijk spelletje.
0: Ja, dat is een heel makkelijk spelletje, ja. Was dat. En wat was dat ook? Volgens mij, op een gegeven moment bij de mensen van AFAS, die hadden de kleding aan. Dat leek net alsof ze bij bol.com werkten. Die kleur hadden ze.
1: Oké, ja,
0: ja. En ik weet nog dat ik terugliep. En ik heb dan altijd, je hebt dan de luxe dat je een auto hebt. Ik moest met de trein terug. En wat ik mensen altijd aanraad als ze naar concerten gaan, daar is niet de trein op het Bijlmerstation terug te nemen. Dat is natuurlijk daar.
1: Ja, die zit ernaast.
0: Die zit ernaast. Maar dan is het en gigantisch druk. En je moet overstappen. Wat je het beste kunt doen, is dat je dan even langs de Amsterdam Arena loopt en dan langs de spoor loopt. Niet langs de spoor lopen, maar er is een wandelpaadje is daar. Dat je even naar Duivendrecht loopt. Oh, want dan zit je meteen op de trein of naar Enschede of naar Amersfoort, waar je kan overstappen. En ik liep die kant op en toen kwam ik daar een aantal van die jonge dames tegen. En ik keek naar de kleding en ik dacht, nee, die zijn niet bij de Teskey Brothers geweest. Begrijp je niet verkeerd, maar de kleding die ze aan hadden, dat was dat, ja.
1: Dat was meer Hazes.
0: Dat was echt Hazes kleding. Glitterjurkjes, ja. En kuiperlaarsjes. En wie in en toe had ook wat gezopen. Ik zeg, nou, jullie zijn zeker bij heel 100 Hazes geweest. Ja. En nu dan? U ook daar naartoe? Ik zeg, nee, ik ben naar fatsoenlijke muziek gaan, naar de Teskey Brothers. Huh?
1: Ja,
0: laat maar zitten. Ja.
1: Je hebt je best gedaan. Je hebt de poging gedaan.
0: Ja, ik heb een poging gewaagd. Ja, en dat kun je ook niet tegen die mensen zeggen. Luister eens na. Dat heeft dan toch geen zin.
1: Nee, dat krijg je er niet in.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Ik ben ondertussen even twee dingen tegelijk aan het doen. Dat kan ik stiekem wel. Dat moet je wel niet te hard gaan zetten. Maar ik heb blijkbaar een heleboel nagekeken. Nou ja, nee, het lukt toch niet.
1: Nee, je kan het dus toch niet.
0: Jij kan het wel, want ondertussen blijven praten. Maar ik dacht dat ik het had klaarstaan. Maar ik had het niet klaarstaan. Nu inmiddels wel.

0: Het live-album van de
1: week. Want Jealous Guy is natuurlijk van John Lennon. En over John Lennon gesproken, dat is het live-album van vandaag. We gaan namelijk naar het album Imagine. John Lennon 75ste geboortedagconcert, birthdayconcert. En het is strakjes ook een van de albums als wij weg zijn.
2: Als wij op vakantie
1: als
2: zijn.
1: Als wij op vakantie zijn, wordt het programma overgenomen door de AI-dienst van Dinges. En dat is dan ook een van de albums waar ik de hoogtepunten uit heb gehaald. Die ga je dus integraal ga je dat album horen.
2: Ja, dan zijn wij er niet. Dus
1: zijn
2: topuitzendingen.
1: Ja, nee, dat wordt een keer niet geloofd. Het is gewoon echt gewoon 57 minuten muziek. Creedence Clearwater Revival gaat voorbij komen. De band Live gaat voorbij komen. De Rolling Stones gaan voorbij komen. Duran Duran gaat voorbij komen.
2: Moet je niet
1: komen.
2: Alles verklappen?
1: Nee,
2: je
1: gaat wel, dan kunnen de mensen, nee, maar dan kunnen de mensen denken van, oh wat leuk, ik ga luisteren.
2: Ja, dat kan.
1: Dat hetzelfde gaat, denken ze van, nee, dadelijk hebben ze Heino uitgekozen, ik noem maar wat.
2: Ja,
1: nee, maar
2: kan.
1: Dan weten de mensen wat ze kunnen verwachten. Ik ga niet vertellen in welke volgorde, dan moeten ze luisteren. Duran Duran, dit album en The Stones en
2: Deep Purple.
1: Ja. Het is uitgebracht in januari 2019. En het All-Star Benefit Concert ter ere van John Lennon, wat zijn 75e verjaardag zou zijn geweest, vond plaats alweer op 5 december 2015... at the Theater at Madison Square Garden in New York. Yoko Ono was hierbij aanwezig en een deel van de opbrengst ging naar de hulporganisatie de Robin Hood Foundation. Tijdens de avond brachten uiteenlopende artiesten uit de pop, rock, country en hip-hop wereld een ode aan het oeuvre van John Lennon, zowel zijn solowerk als zijn werk met The Beatles. Bekende uitvoeringen op het album zijn onder meer Come Together, Instant Karma, Imagine, In My Life and Give Peace a Chance. Van alles. En de volledige cast sloot de avond af. En daar gaan wij straks ook mee afsluiten. Met een gezamenlijke uitvoering van All You Need Is Love. Wat had ik er nog meer bij? De echte verjaardag. John Lennon zou trouwens op 9 oktober 2015 75 jaar zijn geworden. Dus het concert vond ongeveer 2 maanden later klaar. Yoko Ono was de hele avond aanwezig in de zaal en nam op het podium het woord om het publiek toe te spreken. Ze benadrukte hoe trots John zou zijn geweest op de boodschap van de vrede die hij de avond uitdroeg. En wat heel erg uniek is, een van de unieke elementen van het concert waren de onverwachte muzikale combinatie. Zo trad hip-hop groep en R&B groep The Roots. Zeg jij waarschijnlijk niks?
2: Nee.
1: Nee, ja, ik vind het geweldig. Het staat nog hoog op mijn lijstje om die een keer live te zien. Op als de huisband voor een groot deel van de avond. En ze begeleiden de artiesten uit totaal andere genres, zoals country-legendes en rock-veteranen. En The Roots is ook weer de huisband van Jimmy Fallon.
2: Okay,
1: als je
2: ook,
1: de Tonight Show. Nee.
2: Ik ken de Tonight Show met Jimmy Fallon wel.
1: Ja, nou, dat is de band die dan daar altijd speelt.
2: Oké.
1: Okay, ja. Hele leuke hip-hop maken ze. Ik had nog wat anders. Oh, dat moet ik binnenkort. Ik ga een lijstje schrijven, misschien voor wel na de vakantie. Aangezien ik het album heb uitgekozen, mag ik als eerste aftrappen, dat is altijd de afspraak.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik ben fan. En er gaat een soloalbum van de man aankomen. Ik ben fan van The Killers. Ik ben fan van Brandon Flowers. Dit is zijn uitvoering van Insta Carmen.

0: Ah, dat is jouw fout dat ik deze heb moeten draaien. Want we hebben hem vorige week, 2 weken geleden ook gedraaid. Niet dit nummer, maar wel Psycho Killer. Die is een paar weken geleden ook voorbij gekomen. Toen had je een andere uitvoering. En ik vind deze uitvoering zo ontzettend mooy. Je hoort het Talking Heads. En Psycho Killer staat op het album Stop Making a Sense. En dat is dan ook weer een concertfilm. Het is veel meer dan zomaar een concert. Het is zomaar meer dan een album. Het is de iconische live soundtrack bij de gelijknamige concertfilm uit 1984 alweer. Het album en de film werden opgenomen tijdens 4-op-1 volgende concerten in december 1983 alweer. En de show bouwt zich geleidelijk op. Het concert begint heel minimalistisch. Frontman David Byrne komt in zijn eentje op het podium met een akoestische gitaar en een cassette recorder voor het nummer Psycho Killer. En bij elk volgende nummer komt er een bandlid, achtergrondzanger of gastmuzikant bij, totdat er een complete energieke funk- en rockmachine op het podium staat.
1: Ja, ik vind het origineel bedacht.
0: Ja, en vorige week hebben we ook al iets van het album gedraaid.
1: Jij zegt het.
0: Ja, ik zeg het.
1: Het is al laat.
0: Dus dan weet je dat. Er gaat nog. Dus dan weet je dat. Dus ik weet nog niet wat mag kiezen, maar ik heb er 2 klaarstaan. Als je een psycho killer bent, dan ben je natuurlijk slecht.
1: Ja, dat klopt.
0: Of niet soms. Ja, dat denk ik dan. En dan ben je dan bad to the bone.
1: Ja,
0: of mag je dat dan niet weer zo weer niet zeggen?
1: Ik vind het wel een leuk bruggetje zo.
0: Ja, nee, ja. Het is laat, maar het bruggetje zie komen. Ik schud ze zo uit de mouw. Want we gaan eruit met
1: Bad to the Bone van George Thorogood en The Destroyers.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Een hele goedemiddag en welkom terug bij het tweede en middelste uurtje van de voorlopig laatste reguliere uitzending van Lang Leven Live. We begonnen met Good Times, Bad Times van Led Zeppelin.
1: Ja, en omdat wij binnenkort op vakantie gaan, hebben we besloten dat we ook iets... jij gaat naar Griekenland, iets Grieks. Zal ik even nachecken of ik al... Ja, het klopt helemaal.
0: Ja,
1: het klopt. Ja, ja.
0: Okay,
1: ik ga dadelijk nog wel even wat over vertellen. Dat we dus ook iets Grieks doen en iets Duits doen. En jij zat net even te denken wat ik nogal meer als Duits kan draaien. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk al een Duits nummer klaarstaan. Die Polenkreis.
0: Sorry?
1: Die Polenkreis.
0: Oh ja,
1: die hadden we ook nog. We zijn net begonnen met jouw Grieks nummer als tweede nummer.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. Ja. En dan beginnen we nou weer even iets Duits. We hebben hem al een keer gedraaid in een andere uitvoering, maar toen kon ik niet kiezen. Bluff heeft hem ook gedaan. Dat heeft ze met ach, weet je wel weer.
0: Die Vlaamse zangeres.
1: Ja, ik kom even niet meer...
0: Ik weet wie je bedoelt.
1: En emotioneel is het een Duits nummer. En ja, toen kon ik niet kiezen, dus het komt nou mooi uit dat ik nou de andere uitvoering kan draaien. Frankfurt Oder. Dit is Boos.

0: Opeens is ze af.
1: Ja,
0: nee, is ze klaar.
1: Ja, daarom. We zochten nog echt iets Grieks. En ja, het Grieks ras, dit kan je niet krijgen.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee,
1: Demis Roes is volgens mij ook heel Grieks dan weer.
0: Ja, maar ja, hij zingt dan wel Engels en Duits en Frans en Grieks ook.
1: Ja.
0: Maar dit was ook echt Grieks-Grieks.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Nana Mouskouri hoorde je. En maar dan, je zegt net wat ze allemaal zong. En Nana Mouskouri zong dus ook in een stal van talen. Grieks, Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Japans. En dan vraag je af, hoe heeft ze dat dan voor elkaar gedaan? Ze heeft in maar liefst 13 tot 15 verschillende talen gezongen. Grieks, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands. Ik zag hier nog Koreaans, Japans, Hebreeuws op. Hoe heeft ze dat gedaan? Ze nam het vaak fonetisch op. Ze leerde de songteksten dan klank voor klank uit haar hoofd met de juiste accenten, geholpen door taalkundigen in locals locals in de studio.
0: Ja, dan doe je het echt op geluid.
1: Ja, daarom. De Griekse kan niet. We gaan daar nog wat Grieks zoeken. Ik heb de Duitse plaat alweer klaarstaan.
0: Ik heb de vertaling van de titel van dit nummer.
1: Oh, ja.
0: Ik ga maar geen poging doen om het uit te spreken. Maar de Nederlandse vertaling is Word wakker, mijn liefste.
1: Oh ja, nou ja, dat kunnen wij wel gebruiken deze ochtend. Deze middag, deze avond. Ja, het is avond en dit wordt in de middag altijd. Ja, jongens.
0: Ja, dit is een opname. Het is nu 8:50 s'avonds ongeveer.
1: Ja.
0: En het wordt uitgezonden om iets over 5.
1: Het is nou bijna 5:50.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja. We waren net even aan het zoeken. En ik vond Jealous Guy vond ik heel leuk. Maar die hebben we net van...
0: De Teskey Brothers.
1: Van de Teskey Brothers gedraaid. En toen kwam ik erachter dat Donny Hathaway hem ook had. Vraag me even niet meer wat Donny Hathaway nog meer allemaal heeft gehad. Want zijn bekendste nummer is The Ghetto volgens mij van hem. En toen kwam ik erachter dat het live album van hem... dat daar een geweldige uitvoering van You've Got a Friend klaarstaan.

0: Ja, dit album van de week, dat is de Imagine John Lennon's 75e birthday concert. En het vorige uurtje hebben we ook al iets van iets wat we met de Beatles te maken had daarvoor gedraaid. Dat was Jealous Guy van de Teskey Brothers. En ik dacht, nou, laten we nou de Beatles draaien. Je hoorde Oh Darling. Niet een live-opname, maar een sessie-opname. En we hebben net besloten dat dat ook telt.
1: Ja, want dat betekent dat er niet aangesleuteld is.
0: Ja, ja, ja. En dit is de beruchte en fascinerende studio-opname tijdens de sessies van de Abbey Road in juli 1969. Ze waren aan het werk aan het nummer Oh Darling. En tijdens een van de take-outs van het nummer, er zijn dus verschillende nummers, take-out nummers staan er op het album. En er staan te beluisteren op onder andere de Anthology 3 of bootlegs uit de Apple Savile Row Studios. Neemt John Lennon onverwacht de microfoon, zoals je hoorde. In plaats van de blues-achtige tekst van Paul McCartney begint John opeens te zingen en te improviseren over de echtscheiding van Yoko. In die periode was het juridische gevecht rondom de scheiding van Yoko Ono en haar voormalige echtgenoot Tony Cox, met wie ze in een heftige strijd verwikkeld was om de voogdij over hun dochter Kyoko volop aan de gang. Terwijl ze in de studio aan het jammen en aan het oefenen zijn, roept of zingt John ineens luidkeels door de muziek heen over het verkrijgen van de scheiding, verwijzend naar Yoko's echtscheiding. Het is een typisch rauw, spontaan en ongefilterd moment uit de studio waar iemands privéleven dwars door de Beatles muziek heen sijpelt.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Waarom zou je het niet doen als je in de studio zit?
0: Ja, nee, daarom. Dat is echt de spontaniteit. Dat vind ik dan weer leuk. We zitten hier op 2 minuten voor 5:30. Ik ga het volgende week zondag controleren. Jouw track van het album van de week. En dan weet ik ook hoe ik eraan ben gekomen aan dit album.
1: Oké,
0: want ik neem de hele week. Ik heb dan een item dat ik de hele week hetzelfde liedje meeneem, maar dan in een andere uitvoering. En dit keer kwam ik uit bij het Come Together. Mm-hmm. En dat kan je dan allemaal invullen. Ik heb een site waar ik kan kijken wie dat allemaal gecoverd heeft. En toen kwam ik erachter dat Steven Tyler. Ik kwam eerst achter dat Aerosmith hem gecoverd had. En toen zag ik dat Steven Tyler hem gecoverd had, dat het een live uitvoering was. En toen zag ik dat het op dit album was. En toen dacht ik, hé, dat is wel een leuk album.
1: Oké, okay, en leuk dat je via die weg daar bent gekomen.
0: Ja,
1: want dat is ook mijn keuze.
0: Ja, nee, dat had ik. Ik had niet anders verwacht.
1: Steven Tyler.

0: zijn ook al vaak gestopt en weer opnieuw begonnen, hè?
1: Ja, maar nu zijn ze volgens mij echt gestopt. Omdat vorig jaar, toen was die een uit de band ook overleden. Maar
0: ik weet niet meer wie dat precies was. Ik ga je geen pistool over het hoofd zeggen en zeggen dat je het weet. Ik moest wel lachen. Ik zag zo'n filmpje dat een van die heren van Kiss, volgens mij, die, hoe heet ik weer?
1: Gene Simmons
0: zegt van, de artiesten van tegenwoordig van optreden. En Diana Ross is ook helemaal niks. Want wij dansen en we hadden nog pakken van 20 kilo aan.
1: Oh ja.
0: Ja, dat soort dingen. Over mensen waar ik echt respect voor heb met optreden. En als je dadelijk een keer naar een concert gaat en dadelijk dat iemand niet kan zingen omdat ze ziek is. Ja, neem een voorbeeld aan Dave Grohl. Ik weet niet of ik het verhaal al eens heb verteld. Er was een heel veel jaren geleden had hij een optreden op een festival in Zweden, zeg ik dat even uit mijn hoofd. En Dave Grohl die wil van het podium afspringen. Hij springt van het podium en hij breekt daarbij zijn enkel.
1: Oh.
0: En je breekt zijn enkel aan en hij wil eigenlijk het publiek niet in de steek laten. Dus het concert heeft hij met een gebroken enkel heeft hij afgespeeld.
1: Zo.
0: Ja, en dat is heel knap. En er is op een gegeven moment is er dus iemand naast het podium gaan zitten, naast hem. En die heeft die enkel dus ook echt vastgehouden. Want ja, als het dan misgaat, dan had hij een groter probleem. En er zijn natuurlijk meerdere filmpjes op. Op een gegeven moment is er een filmpje gekomen dat Dave Grohl in een programma zit. En dan zeggen ze van, we hebben de dokter hier voor jou. Is dat de dokter? En dan komt die dokter en die dokter die begint te vertellen. Zo van, hij zegt, jij bent gevallen, zegt hij. En ik was dokter en ik zat daar. Ja, je moest een brace hebben, maar die hadden we niet. Dus ik heb mijn vrouw of mijn vriendin heb ik gestuurd naar het ziekenhuis. Oh, zegt hij, meen dat? Ja, dat meen ik. Maar zegt hij, je mocht ook niet bewegen, zegt hij. Want anders kon het misgaan. Dus ik heb 2 uur heb ik jouw voet echt stil zitten houden. Want je moest in dezelfde houding zitten hebben. En ik vind het zo knap dat je dan gewoon echt... Ja, ik weet niet of je pijn hebt als je iets breekt.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Maar en Dave Grohl die zei ook, ja, zegt hij, dus, het is zo ontzettend geweldig, zegt hij. Dat verhaal vind ik dan mooi. Dat die man dus echt gewoon nog anderhalf uur gewoon daarnaast... Ze hebben een stoel gepakt. Dave Grohl is op die stoel gaan zitten. Been op een stoel gezet. En die man heeft echt een uur, anderhalf uur... En de rest van het concert heeft hij dat been op de plek zitten houden... totdat die brace kwam. En wat ik ook nog heel leuk vind... Die moet je maar eens zoeken. Dave Grohl die zat op een gegeven moment... was een heel leuk programma was dat. Zat hij een interview... of zat hij samen met Lionel Richie zat hij op het podium. En Dave Grohl die vertelde op een gegeven moment... zegt hij, ik had heel veel kaartjes en alles gekregen. Zegt hij, en op een gegeven moment zegt hij, kwam er een man binnen met muffins. En er zaten volgens mij wel 50, 60 muffins zaten erin. Het was echt een hele grote man. Ja. En hij zegt, van wie heb ik dat gekregen? Wie heb ik dat gekregen? En die had hij dus gekregen van Lionel Richie. En hij zegt, om jou nou te bedanken... heb ik dezelfde mand voor je meegekomen. En toen kwam op het podium... een hele grote mand. Die stond, ja, dat kun je niet voorstellen. Ik zal dadelijk even kijken of ik een filmpje kan vinden. Ja, en Dave Grohl is toch altijd wel een klein beetje mijn held geweest. Ik kan er niks aan doen. Mag ik nog een verhaal vertellen over Dave Grohl?
1: Ik weet niet hoe wij tijd tegen
0: We hebben nog 19 minuten. Kan de opname ik je niet doen, omdat het te slechte kwaliteit is. Maar hij zit op... Dave Grohl, het valt de laatste tijd wel mee, maar... als ik hem een depressieve periode vind ik het leuk om een concert te zien. Want Dave Grohl die speelt een gitaar, maar hij gaat ook altijd heel veel lullen.
1: Ja,
0: en hij vertelt de meest rare verhalen en dit en dat. En hij zat alleen met zijn gitaar. Volgens mij was het bij het filmfestival van Cannes. Hij gaf daar een concert en hij zat te vertellen. Oh, dus ik moet wat vertellen. Hij was op een feestje bij Paul McCartney. Hij zegt, ja, Paul McCartney, dit is toch de grootste, de badass motherfucker die er is, zegt hij. Hij zegt, ik moet er wel bij vertellen, ik had wat gerookt. Zegt hij, en Paul McCartney is schijnbaar linkshandig. Wist je?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, klopt. En Dave Grohl is rechtshandig. En hij zegt van de mensen vroegen, wil je wat spelen? Zegt hij, maar ja, dat kan niet, want Paul McCartney is linkshandig. En ik, ja, rechtshandig.
1: Ja, dus
0: ik
1: kan. Die zijn anders.
0: Ja, dat kan niet, zegt hij. En zegt hij, nogmaals, even voor de duidelijkheid, ik had wat gerookt. Nou heeft hij natuurlijk over wiet. En op een gegeven moment zegt hij, was Taylor Swift. En die zegt, ik wil wat spelen. En dus Taylor Swift die gaat achter de piano spelen. Zegt, dus hij vertelt. En ze speelt een prachtig... Oh, zo prachtig zoals ze aan de piano kan spelen. En het was zo mooi. En nogmaals, ik heb wat gerookt. En ik denk op een gegeven moment... Het komt me zo bekend voor. Oh, ze is de Best of You was ze aan het spelen. Ik zie me er zo voor dat je dan wat gerookt hebt. En dat je dan echt zo bij jezelf denkt van... Nou ja, lekker. En waar komt me dat bekend voor? Dat je dan na 3 minuten herkent dat het je eigen liedje is.
1: Aerosmith die heeft een soortgelijk iets meegemaakt. Tenminste, Steven Tyler die zal ook wel gebloot hebben. Of die was high van weet ik veel wat allemaal. En die hoort dan ook een nummer op de radio. En diegene die ook in Hollywood Vampires zit, die zegt hem dat dan dat het hun nummer is. En Steven Tyler zegt van, wow, dit is geweldig. En daar wil ik een cover van maken. En we gaan meteen naar de studio. En hij zegt van, ja, kerel, dat is ons nummer. Dat zijn wij op de radio.
0: Ja, geweldig. En die heeft ook wel eens met de Stones mogen optreden. En daar hebben ze het nummer Bitch gedaan. Dat vind ik ook mooi nooit stemmen. Hij zegt, dat is zo geweldig met de Stones. En toen hebben ze zelfs een festival optreden laten schieten. Toen was het met SNL. Ja, en toen moest hij kiezen of naar het festival. En zegt hij, kom met Mick Jagger kon ik optreden. Ja, zegt hij, dat laat je toch niet schieten.
1: Nee, juist, keuze zelf
0: gemaakt. En dat soort dingen. En dus ik heb ook die heb ik je wel eens laten zien. Dat is een van de leukste filmpjes die er is. Oh, we hebben toch alle tijd. Het is toch de laatste dag van de vakantie. Ze zitten in een tv-show of een internetshow in Nieuw-Zeeland. En dan hebben de presentators of die mensen van die host van die show, die hebben een advertentie. En daar staat in dat er een of ander Nieuw-Zeelandse bandje, die zoeken nog een zanger.

0: En Dave Krom die gaat opbellen. Zo van, hallo, ja, ik zag dat jullie wat zochten. Ja. Ja, ja, en dan hebben ze ook echt zo'n dingetje. Ja, heb je ervaring met zingen? Die mensen hebben dus niet in de gaten dat Dave Krom... Ja, ik heb wel wat ervaring met zingen. En op een gegeven moment hoor je die mensen ook zeggen... Ja, misschien is het dan wel beter dat je nog even wat gaat oefenen.
1: Oh, ja.
0: En dat je dan ook gewoon niet weet dat je Dave Krom aan de lijn hebt. En ja, het is, ja, ik denk wel dat het iemand is die heel veel humor heeft. Ik vind het leuk dat jij deze hebt uitgekozen, want het komt van jou uit. Het is een akoestisch album, Skin and Bones. Ja, dat kondig maar aan.
1: Ja, My Hero van de Foo Fighters.

0: Je hoort ook meteen dat het een cover is, hè?
1: Ja, zeker. Maar ik kom er niet op wat het origineel is.
0: Nee, iedereen heeft een reden van de Bakkers. En ik vind hem zo ontzettend leuk. Ook omdat hij dan zegt, ja, ik herken me daar wel in. Dat hij dan, een beetje een soort mindfulness heeft. En volkrat in de koelkast en een bul met wiet. Maar wat ik voornamelijk echt leuk vind, is dat iedereen heeft zijn reden. Iedereen heeft gelijk. En als je het meent dat je denkt te weten, dan ben je nog stommer dan dat je, lijkt. Maar dan zingt hij dat dan op zijn plaats. Op zijn plaats, ja. En dat denk ik ook, ja, dat is het ook wel. Dan heb ik ook zo'n enkel aan de mensen die dan het beter weten of wat dan ook. En daar drinkt hij dan ook. Zal ik je dan maar vertellen wat de originele versie is?
1: Heel graag.
0: Catch and Release van Matt Simon.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt heel veel Sky Radio opgehaald. Dan zal die wel heel vaak voorbij komen.
1: Ja, die zit daar in die playlist.
0: Ja, nee, daarom. En dat is, ja. Maar dat vind ik ook zo leuk. Dat je dan met Simon, dat vind ik dan niks. Om het zo maar te zeggen, met deze uitvoering. En volgens mij hebben ze hem ooit een keer in een ochtendshow opgenomen. En toen was het zo succesvol dat ze, maar uit als schingel hebben gebracht. Dat is ook het enige leuke liedje wat ik van de Bakkers vind. Iedereen heeft zijn reden.
1: Ja, dat kan.
0: Journaal van 6 uur gaat eraan komen.
1: Ja, dus wij gaan eruit met Guns N' Roses en Paradise City.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stressspeelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: hele goede avond. Welkom bij het laatste uurtje van Lang Leven Live. Ook het laatste uurtje voor de vakantie. Ja, we merken al dat we echt aan de vakantie toe zijn. Ja, dat gaat zondag wat worden, want dat is echt de laatste uitzending. Want het is een opname.
1: Ja, als we nu al aan het lachen zijn. Vorige week was de laatste uitzending dat wij live in de studio konden zijn.
0: Ja, maar we zitten al in de vakantie. Ja, er komt er toch weer muziek langs. Hey, Aquarius, Let the Sunshine In. Want je had nog zin in zomerse muziek en Let the Sunshine In. Ik hoop dat je heel veel zonneschijn hebt vandaag op vakantie. Want je zit nou... Nee, morgen vertrek je, hè?
1: Ja, morgen vertrek.
0: Fifth
1: morgen
0: Dimension. En ik zit nu even te kijken op welk album dat staat. Ik heb de film over dit gezien. Het staat namelijk op het album Summer of Soul... or of When the Revolution Could Not Be Televisioned. En dat is opgenomen live at the Harlem Cultural Festival in 1969. En dat was niet Harlem hier in Nederland, maar Harlem in New York. En daar is ook een hele mooie documentaire over. Dan ga ik verder mijn mond houden. Want ik heb al genoeg te vertellen. En ik heb telkens nog een heel verhaal staan. Maar het was een interessante documentaire. Was net nog voor Woodstock. En ze wilden een festival organiseren. Doe ik het toch. Omdat er heel veel geweld was in Harlem, in New York. En ze hoopten dat met dit festival niet te doen. We hebben Griekse muziek. We hebben Duitse muziek klaarstaan. We zaten even te kijken. Dit is de meest bekende Griekse plaat die er is.
1: Ja, Griekser dan dat wordt het echt niet.
0: Ja, en er staat de naam Mikas Theodakis bij. Zeg dat nog een keer. Mikas Theodorakis staat erbij.
1: Mikis heb ik staan. Mikis Theodorakis.
0: Ja, en dan weet je ook dat hij niet mee zit op het podium. Dat zou wel heel luguber zijn, want het is in 2025 opgenomen. Hij is in 2021 al op. In 2021 overleden. Maar hij was een van de beroemdste Griekse componisten. En hij heeft ook dit nummer geschreven.
1: Ja, dat klopt. Hij heeft dit nummer geschreven voor de film Zorba the Greek. Uit 1964 alweer. En sinds die tijd is dat ook de muziek waarop de dans gedanst wordt, de Sirtaki.
0: Ja.
1: En dat is Grieks. Ja, en jij hebt een uitvoering van André Rieu gevonden.
0: Ja, maar dit is André Rieu dan wel niet Grieks. Maar dit is wel de meest ultieme Griekse plaat die je kan draaien, lijkt me dan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, bij deze. André Rieu en Zorba the Dance.

0: Had je nog wat gevonden over dit nummer? Want je hoorde Roger Whittaker en Elisia.
1: Eloisa.
0: Eloisa, ja.
1: Ja, daar heb ik inderdaad wat over gevonden. Het nummer is ook echt geschreven voor Roger Whittaker.
0: Okay.
1: Door zijn vaste Duitse producer en componist Nick Munro.
0: Ja.
1: Ik dacht dat het een cover of iets was, want het kwam me wel bekend voor. Maar dat is dus echt voor hem geschreven. Het is ook niet gesampled in een andere hit. Dus waar ik het dan van ken, weet ik niet.
0: Nee,
1: er zijn
0: niet.
1: Wel veel slagerzangers die het binnen het genre hebben gezongen.
0: Dat zal het zijn. En ik ga naar Duitsland, de slagermuziek.
1: Ja.
0: Ja, kan ik alvast wennen. Hey, ik vind het de mooiste uitvoering van Hey Jude. En dat is van Wilson Pickett. Dat komt ook met het verhaal. Er is een documentaire, die heet Muscle Shows. En dan gaan ze dus, Wilson Pickett heeft het nummer daar opgenomen. En het begint al heel mooi. De eigenaar van die studio, de man die het opgreep, is Rick Hall. En Rick Hall die had met Jerry Wexler van platenmaatschappij, die had gezegd, je moet Wilson Pickett moet je halen. Die moet je daar laten opnemen. En Wilson Pickett die had ook wel zoiets van, ja, wat moet ik daar? En ik had het net volgens mij ook al verteld. Ze komen de vliegtuigtrap komen ze afgelopen. Rick Hall die ziet daar echt een boze man staan. Die denkt, oh, stadse man, wat moet hij hier? En ik heb het ook uitgevoeld, die Wilson Pickett, die stapt uit het vliegtuig. En dan zegt hij ook, ik zie daar een man staan. Here's this long, tall, white man. We call him Peckerwoods. En Peckerwoods, dat is een beledigende Afro-Amerikaanse bijnaam voor een blanke man, vooral uit het zuiden van de Verenigde Staten. Oorspronkelijk betekent het letterlijk specht. Maar in de spreektaal werd het een bijnaam voor een arme of plattelandse blanken. En zegt hij, wat moet ik daar? Ze zitten in de auto en onderweg komen ze nog plantages tegen, waarop Wilson Pickett ook zoiets zegt van, dit is toch niet wat het is, wat ik denk wat het is. En die denk ik al, ja, dat gebeurt hier ook nog. En, ach, wat moet hij hier? En wat heeft hij, die man heeft toch geen verstand van Wilson Pickett nummers op te nemen. En rond die tijd komt er ook een man in de studio. En dat is Dwayne Allman is dat. En die kennen we allemaal van de Allman Brothers Band. Maar die was toen nog niet opgericht. En Dwayne Allman die vroeg te werken als sessiegitaar. En die Rick Hall had ook zoiets van, ja, er komt een jongen uit Californië. Die had lang haar. Niks mis mee met lang haar. Maar hij zag eruit als een hippie. Wat moeten we daarmee? Maar hij gaf hem dus ook wel werk. En de Muscle Shows is ook heel erg bekend van de Swampers, de sessiemuzikanten die met al die mensen hebben meegespeeld. En een van die Swampers die zegt ook van, ja, op een gegeven moment was het lunchtijd. En we konden eigenlijk niet met die twee het dorp in. Wilson Pickett, dat zou nog kunnen, want dat zijn ze gewend dat we zwarte, donkere mensen hadden. Maar die Dwayne Allman, ja, hij ziet eruit als een hippie. En als we die meenemen, dan zouden we nooit meer wat te eten krijgen. Dus ze hadden gezegd tegen die twee, blijf daar zitten. Wij gaan even eten, wij nemen voor jullie eten mee en dan komt het goed. En tijdens dus die lunchpauze had Dwayne

0: komen erover dat Wilson Pickett Hey Jude moest gaan coveren. En Wilson Pickett die had echt zoiets van... Ja, maar ik ga toch geen... Het was op dat ogenblik ook een hele grote hit, Hey Jude. Het stond volgens mij op nummer 1 in de hitparades. En Wilson Pickett had echt zoiets van... Ja, joh, ik ben Wilson Pickett. Ik zing mijn eigen liedjes. Ik ga toch geen... Laat staan iets van de Beatles opnemen. Hoe kom je daarbij? Maar op de een of andere manier had Duane Allman Wilson Pickett overgehaald om het te doen. En hij had ook het hele arrangement had hij helemaal veranderd. En ze gaan Hey Jude gaan ze opnemen. En die 16 muzikanten waren er ook...
1: Die waren weer klaar met de lunch.
0: Ja. En Wilson Pickett was zo onder de indruk dat hij tijdens de sessie tegen de producer Jerry Wexler zei: "Who is it, boy?" En Jerry Wexler antwoordde dat het Duane Allman was. En veel muziekhistorici zien Hey Jude van Wilson Pickett als het moment waarop Duane Allman doorbrak. En zijn solo wordt vaak genoemd als een van de beste gitaarsolo's uit de soulmuziek. En de mensen die daar hebben erbij gezeten in die documentaire, die zeggen ook: dat is het moment waarop de Southern Rock van. Hoe heet ze ook alweer? Die hebben laatst ook gedraaid. Freebird.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Waarop Lynyrd Skynyrd. Daardoor is Lynyrd Skynyrd samengekomen. Door dat moment in de studio. Dat Duane Allman op een gegeven moment helemaal losgaat van de solo. En alleen al dat verhaal. Dat je dan ook zo'n Wilson Pickett. Ja, hij gaat toch geen Beatles doen. En hij weet hem over te halen. Hij was toch niet zo bekend. En alles komt daar samen. En dat is wel. Het is echt een legendarische studio, is het? Duane Allman is helaas veel te vroeg overleden. Op 24-jarige leeftijd. Maar ik vind het wel een van de mooiste uitvoeringen die er is. En omdat we dadelijk als album van de week de Beatles hebben... en steeds met iets van de Beatles daarvoor zijn begonnen... en dit is een lange uitvoering... heb ik nou Hey Jude klaarstaan van Wilson Pickett.

0: valt wel mee met de tijd. Je zei de hele tijd, hou de tijd in de gaten. 6:58.
1: Dat vind ik heel netjes.
0: Dat vind ik heel netjes, ja. Ik blijf dit, en ik ben allemaal zo lang aan het draaien. De toevallige lange versie van Hey Jude van Wilson Pickett. Maar ja, as we speak heb ik je de link doorgestuurd van de documentaire. Hij staat er in het geheel op YouTube, onder andere. En ja, hij is echt aan te raden. Misschien iets te doen als je in het vliegveld zit of als je daar de hele nacht moet wachten. Met hoeveel mensen gaan jullie op vakantie?
2: Met z'n drie.
0: Met z'n drietjes. Ja. Is dat nou niet een wat ik vroeg, dat ik weet niet met wie ik het had. En die zei dat ook, van drie is dat niet een raar aantal?
2: Nee dat ik is, we gaan nu voor het vijfde jaar weg en het is altijd goed gegaan. Dus,
0: ja, nee, oké. Okay, ja. Want ik heb dat ook wel eens gelezen, dat de oneven aantallen als je dan met mensen iets gaat doen, dat eigenlijk altijd het meest verschrikkelijke aantal is. Omdat er dan heel vaak eentje dan zit te vervelen of niet geen aandacht krijgt. Want dan kun je beter met z'n vieren gaan, want dan kun je 2 en 2.
2: Ja, maar dan krijg je weer groepjes, zeg maar. Dan krijg je 2 tweetallen. Ja, en nu heb je echt 1 groep van 3. Ja, okay. Zo zie ik
0: nee,
2: dat.
0: Ik weet je, mij maakt dat ook niet zo heel veel uit. Ik heb er denk ik ook niet zo heel veel last van, maar dat komt wel goed.
2: Ja, in Japan zijn we ook met z'n 3.
0: Ja, nee, ja. Dat klopt. Ja. Ik hou mijn mond over verder. Het is veel te laat voor flauwe grappen. De laatste tracks waren we het eigenlijk allebei wel over eens. Want het is met iedereen die mee heeft gedaan aan het 75-jarigste geboortedagfeest van John Lennon.
2: Moet ik ze nog opnoemen? Ik heb het lijstje voor me staan. Wie er allemaal meezingen op dit nummer.
0: Ik heb ze ook. Wie zeg jij maar?
2: L.O. Black.
0: Yeah.
2: Brandon Flowers.
0: Yeah.
2: Chris Stapleton.
0: Yeah.
2: Eric Church.
0: Yeah.
2: John Fogerty.
0: Yeah.
2: Juanes kan ook nog. Geen idee. Chris Christofferson. Pat Monahan. De zanger van Train is dat. Peter Frampton, Sheryl Crow, Spoon, Steven Tyler, The Roots, Tom Morello en Willie Nelson.
0: Ja, Chris Christofferson.
2: Dat is ook country, toch?
0: Ja, dat is ook country. Ja. Chris Christofferson.
2: Christofferson, ja.
0: Nee, dat was hem. Ik heb hem klaarstaan. All You Need Is Love.

0: Jij had zomers muziek en jij zei de Beach Boys. En ik vind dit zo'n lekker nummer van de Beach Boys. Het is volgens mij ook een van de laatste hits, hè?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Kokeman, en die zat dan in de film Cocktail, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, hij heeft in een heleboel films gezeten. Ik kom er net achter dat de Muppets er ook een cover van hebben.
0: Oké.
1: Blijkbaar.
0: Hij zit ook een Family Guy. En dan, zo wil ik hem ook altijd aankondigen. Zeg ik, waar wil ik allemaal op vakantie? En dan start ik hem in. En dan, dan zeg je, waar wil ik op vakantie? Amerika. Ja, welke landen wil ik nog allemaal zien? Aruba, Jamaica. Ja, nee, ik weet dat het heel flauw is. Waar gaan we dit jaar op vakantie? Aruba, Jamaica. Sorry, het is de laatste uitzending voor de vakantie, lieve mensen.
1: Ja, mag voor deze keer.
0: Over films gesproken. Ja, nee, maar dat, als je dan echt een popiopi DJ wilt zijn, dan trouwens daarover gesproken. Oh, ik vind hem
1: over popiopi DJ?
0: Nee, ja, over popiopi. Maar dat, jij kent toch wel de Clickbait?
1: Of weet ja.
0: Ken je die filmpjes van Benny Lekker dan niet? Dat is een DJ, Benny Lekker. Ja, die denkt ook dat hij de top DJ is.
1: Nee,
0: lijkt dat je me even gaat volgen. Ja, en ik heb dan weer een houseparty weg gaat draaien. Lekker een rave. En dan komt dan zie je een oude vrouw zie je dat staan. En op een gegeven moment zie je hem ook. Ja, ik zei je met mijn grote voorbeeld. Even leuk dat hij even met mij ook echt alle clichés. Zonnebril op, hippe jas aan, zongebrand bruin. En ik zit hier met DJ Shaw. En ja, wat vind je van mijn track? En dan zie je DJ Shaw. Ja, de overgang is niet goed. En dit is niet goed en dat. Ja, ik hoor je wel. Je hoort dat ik nog even beter moet afmixen. En gewoon een plaat voor zijn kop, dat hou je niet voor mogelijk. Deze band komt dadelijk in onze vakantiekeer voorbij met een heel concert. Niet het hele concert, want ik heb moeten skippen, want het concert was 2 uur. Dus ik heb even de hoogtepunten eruit gehaald, de bekende nummers. Niet dit. Dit is opgenomen. Ik heb trouwens deze tour gezien. Bridget to, dat was de Bridget to Babylon tour.
1: Nou, deze is in Buenos Aires opgenomen.
0: Ja, maar dit is,
1: volgens mij ben jij daar nog nooit geweest.
0: Nee, maar dit is de Bridget to Buenos Aires tour.
1: Yeah.
0: Maar dit is van de Bridget to Babylon album. Dus de Stones hebben
1: een album. Dezelfde tour, maar dan uitgevoerd in Buenos Aires.
0: Ja, en wat ze natuurlijk hebben gedaan, want ik ga het er niet bij halen, anders halen we het allemaal niet. Het album was Bridges to Babylon. En volgens mij staan ze er een paar keer in. Ik ga het nou toch stiekem even nakijken.
1: Nou, vooruit dan maar, omdat het de laatste uitzending is.
0: Omdat de laatste uitzending is. Volgens mij moet ik hem er even heel snel bij halen waar ze staan. Want, of ze hebben het alweer afgehaald. Wat ze dan hebben gedaan is, dit is dan in Buenos Aires opgenomen. Dus dan heet het Bridges to Buenos Aires. Ze hebben ook een concert, dit album uitgebracht, dat ze in Bremen een concert hebben gehad. Dan heet het 3 keer raaien.
1: Bridges to Bremen?
0: Ja, dat bedoel ik. Dus het is wel dezelfde tour geweest. Alleen ja, ik ben in Buenos Aires geweest. Ik heb hem toen in de Amsterdam Arena gezien.
1: Bridges to Amsterdam dus.
0: Ja, volgens mij hebben ze het album ook nog een keer ooit een keer uitgebracht. Maar die zag ik dan niet meer staan. En wat ik nog kan herinneren is dat Nederland volgens mij een wedstrijd moest spelen op een EK of een WK. En dat Nederland ook nog gewonnen heeft. En dat Mick Jagger toen met een oranje t-shirt op het podium kwam lopen. Ja, nee, maar dat onthoud je dan nog allemaal.
1: Ja, dat blijft er wel bij.
0: Ja.
1: Sympathy for the Devil, The Rolling Stones.

0: Zat het nog op je vakantielijstje, Buenos Aires?
1: Niet zo 1, 2, 3, maar waarom ook niet?
0: Ja, nee, Argentinië, het schijnt echt een vleesland te zijn. Dat lijkt me leuk. En op de een of andere manier spreekt me het ook alweer aan.
1: Ja, ik weet het niet. Argentinië, ik zou dan eerder Chili of zo pakken als je naar die wereld gaat. Brazilië, Chili.
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik weet niet. Ik weet wel wat ik wel een beetje, denk ik, op mijn lijstje heb gezet. En wat ik heb uitgevogeld. Maar dat is voor over vele, vele jaren. Ik zit dan een beetje naar mijn nichtje te kijken. Die zit nou door het regenwoud in Costa Rica te lopen. Ik denk, ja, dat wil ik ook wel zien. Mm-hmm. En nu ben ik erachter gekomen dat het regenwoud in Zuid-Amerika is het grootste regenwoud wat er is. Het Amazonegebied. Maar in Maleisië heb je ook nog regenwoud. En daar schijn je dus met een trein doorheen te kunnen rijden. Want ik ben er wel eerlijk in, ik hoef daar echt niet doorheen te lopen.
1: Je hoeft niet tussen de slangen en de spinnen.
0: Dat hoeft allemaal niet voor mij. Nee. Dat lijkt me dan allemaal weer helemaal niks. En ik wil best wel een nachtje ergens slapen en dan even eromheen kijken. En dat is het dan.
1: Oh,
0: en ik heb net als jouw hoogtevrees.
1: Dus ik heb geen hoogtevrees.
0: Oh nee, maar waarom vind je een achtbaan dan eng?
1: Omdat ik niet over de kop wil. Nee, dat vind ik niks.
0: Oké.
1: En die G-krachten, daar ben ik niet van. Maar ik heb geen hoogtevrees.
0: Nee, dat heb ik dan wel weer. Dus daar heb ik niks. En toen kwam ik erachter dat je in Maleisië dan ook met dat er ook een jungle trein is. En dan denk ik, ja, dan heb je toch alles. En ik heb een mooie treinrit.
1: Ja. En je zit veilig.
0: En je zit veilig. En dan zie je ook alles.
1: Maar wel droog.
0: Ja, misschien ook wel hoog. En dan zie je alles. En dan misschien dat je dan nog onderweg dat ik een keer uitstap. Dat ik dan nog wel 10 minuutjes even de jungle inloop. Voor een paar foto's. Zo, hi.
1: Ja.
0: Maar dat je dan wel kan zien. Daar ben ik dan geweest. Maar ik hoef dat allemaal niet. En dat is hetzelfde ook toen ik door Amerika ben gereisd. Ik ben in Chicago, New Orleans ben ik geweest. San Francisco, Seattle. En dat klinkt allemaal heel stoer. Maar ik heb er ook maar een nachtje geslapen. Snap je? Ja, maar ik ben er wel geweest. Even snel de hoogtepunten gezien. Even een check, foto maken. Dan had ik in Japan ook. En dat bereid je maar alvast voor. Maar dat had je ook een beetje. Als we naar het treinmuseum gaan. Ja, ik hoef er echt geen 3 uur rond te lopen. Als je bepaalde mooie hoogtepunten hebt gezien.
1: Ja, dat is het hem. Ja.
0: En Osaka heb je op een gegeven moment. Daar ben ik nog niet geweest. Maar er staat dan de Running Man. Dat is dan een heel groot bocht wat dan heel bekend is. Ja, joh, als ik het gezien heb. Ik hoef er echt geen 3 uur rond te lopen. Maar even een fotootje maken.
1: En dan door naar het volgende.
0: Ja, daarom. Ja. Guido, hele fijne vakantie.
1: Hele fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. Bedankt. Ja, dat gaat goed komen. Ik zit in Duitsland. Dus dat is nog. Ik weet in ieder geval dat ik nog graag bratworst kan eten. En frankfurterworst. En dat de kebab is. Dat is toch wel iets.
1: Ik heb ook kebab en gyros.
0: Kebab niet, maar de gyros en alles.
1: Ja, kebab is er ook.
0: En tot over, wat is het? 23 augustus zijn we er weer, hè? Die week daarna. Dat is
1: 30 augustus.
0: 30 augustus. Ja, de laatste keer dat we dan 3 uur hebben.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, want we gaan de stemmen gaan we gewoon weer 2 uurtjes doen. Tot die tijd.
1: Tot de volgende keer.
0: We gaan eruit met
1: Baba.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stressspeelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom, kan die Jan? Welkom luisteraars bij dit uur Amusant Harmonie, Fanfaren en Brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. We zijn begonnen met de Babuian Mars, een traditioneel stuk. Het arrangement is van Norbert Rabanza. En de traditionele titel is eigenlijk de Südtiroler Mars. En het werd hier gespeeld door die Innsbrucker Böhmische. En ons thema is Italië. En als u nu 11 april 2027 reserveert in uw agenda, want dan komt deze Südtirolse, deze muzikant uit Südtirol en uit Oostenrijk, die komen naar Babberich, naar het jubileumfeest van de Isertaler muzikanten. En we vervolgen de uitzending met een reis naar Italië, naar dan hebben we het over Zingaro. En dat is het Italiaanse woord voor zigeuner. En zigeuner wordt helaas vaak geringschattend gebruikt om de bevolking aan te duiden die tegenwoordig gedeeltelijk nog als nomade leeft op de Balkan en in de Karpaten. En sinds mensengeheugenis het spelen van muziek voor hen in typische manier om hun levensonderhoud te voorzien. Johannes verklankt met zijn compositie de geschiedenis van deze mensen, hun cultuur en hun virtuose wijze van musiceren. Maar ook staat hij stil bij de tragiek van hun bestaan met deze prachtige compositie. Luister naar Zingaro, gespeeld door de Northern Winds onder leiding van Jan de Haan.

Viterbo deelt zijn naam met een provincie in de Italiaanse regio Lazio. En dit gebied vormde de inspiratiebron voor Jacob de Haan voor het werk Viterbo. Een werk dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het blaasorkest Montessori in de provincie Viterbo. Luister naar Viterbo, weer gespeeld door de Northern Winds onder leiding van Jan de Haan.

Het volgende werk, Prato, wat betekent Bridge of Peace, van Frits Nieuwek. Op het eerste gezicht hebben de stad Wangen in Baden-Württemberg en de marktstad Ebbenzee niet veel gemeen. Maar als je een kijkje achter de schermen neemt, valt het meteen op dat beide steden in 2024 precies 35 jaar in samenwerking hebben met de Italiaanse stad Prato in de Toscane. En zo ontstond Prato, een compact werk in 5 afbeeldingen voor een symfonisch blaasorkest. Het bevatte delen van fanfare en vriendschap, middeleeuwse dans, gebed tot de gevallenen, lied van vreugde en vrienden voor altijd. En het wordt hier gespeeld door de

Pini di Roma, wat betekent de pijnbomen van Rome, is een beroemd-symfonisch gedicht in vier delen uit 1924 van de Italiaanse componist Ottorio Respighi. En ik laat u nu horen Pini della Via Appia, het vierde deel, een krachtige optocht bij zonsopgang op de oude Romeinse heirbaan. En dit wordt gespeeld door Conservatorio de Musica de Porto Windorchestra en het arrangement is van Ton van Grevenbroek.

Bernard Gortel, geboren 1956 te Wetteringen, is een Duits componist, arrangeur en dirigent en muziekpedagoog. Hij staat vooral bekend om zijn educatieve composities en lesmethodes voor jonge blazers en jeugdorkesten. En Bernard Gortel die heeft jaren geleden een cd uitgebracht met het Emslander Blaasorkester. En die cd die bevat allemaal titels van over de wereld. En daarop staat het mooie Lago Maggiore van Luigi Ragatti. En het Lago Maggiore, dat is een mooi meer aan de grens van Zwitserland en Italië. Luister naar hun werk Lago Maggiore.

Ja, en met de volgende titel doorkruisen we Italië van noord naar zuid en van oost naar west. Marcia Italiana van Vincenzo Petrali, arrangement van Albert Loris. En het wordt hier gespeeld door de Japan Maritime Self-Defense Force Band of Tokyo.

Colosseo is het wereldberoemde Colosseum te Rome. Het buitengewone bouwwerk inspireerde Luigi di Cesello, wat staat voor Keesvlak, tot het componeren van een prachtig muziekwerk Il Colosseo. En dat wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel van Nederland onder leiding van Pieter Janssen.

Norbert Rabanza is de slagwerker van de Innsbrucker Pumse. Hij is geboren in Zuid-Tirol en woont nog steeds in Zuid-Tirol. Hij componeert ook en hij componeerde onder andere het volgende werk, de Adriaanfeeling. En als hij op 11 april in Nederland is, dan zal ik hem toch eens vragen waar hij dat op gerelateerd heeft. Want Adriaanfeeling kan duiden op de stad Adria, die in de provincie Rovigo ligt, wat de grens aan de Adriatische Zee, of dat het de golven van de zee zijn die hem geïnspireerd hebben. Maar luister naar zijn Adria-feeling, gespeeld door die Innsbrucker Pumse.

Ja, dan zit onze uitzending Eerste Uur Amusant Harmonie van Varen en Bras zit er alweer op. En naar de nieuws en nieuws kunt u nog luisteren naar het Tweede Uur Amusant. We vervolgen nu met de Eskatale Grüße, een compositie van Sebastian Hooglauer. En het wordt gespeeld door Soutbras. En Soutbras is een muziekkapel die komt uit Zuid-Tirol in Italië. En het Eskatal, dat is een dal in Zuid-Tirol. En u kunt Soutbras live beleven op 12 september... nabij Bocholt in Noord-Rijn-Westfalen, over de grens bij Dinxperlo. En daar spelen ook muziekvereniging Juliana uit Uddel. Die zijn daar in het voorprogramma. Alles over dat festival kunt u lezen op de website van Juliana Uddel. Maar ook op onze website amusante.info. En volg onze website voor nog meer. En ook onze Facebookpagina Amusant. Want daar staat ook het een en ander vermeld. En na de Eskatale Grüße dan kunt u gelijk nog een stukje horen van het Vino Italiano. Een zeer bekende muziek. Werkje wat u mooi mee kunt zingen. Maar nu eerst Eskatale Grüße van Soutbras.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige renster

van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40e editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij Amusant, het blaasmuziekprogramma van de regio Apeldoorn en Voorst en Veluwe Zoom. We zijn begonnen met de Biermars van Walter Scholz, arrangement van Rolf Sneebiegel. En het werd gespeeld door de Nieuwe Böhmische Blaasmuziek. En die Biermars die past heel goed bij het thema van deze uitzending, Internationale Taak des Bieres. Op de eerste vrijdag in augustus. Maar daarover straks meer. We vervolgen.

Met de compositie Rosamunde van Jaromir Vojvoda. Hij schreef deze in 1927 als instrumentaal nummer onder de naam Mondraska Polka. In 1934 schreef Václav Seeman er een Tsjechische tekst bij en kreeg het de titel Skoda Lasky, wat letterlijk jammer van de liefde betekent. De Duitse accordeonist Will Grale bracht het nummer uit met een Duitsstalige tekst van Klaus S. Richter onder de titel Rosamunde. In de Tweede Wereldoorlog werd het lied beroemd als soldatenlied, waarbij het in de Verenigde Staten en Engeland de herhaalde tekst Roll Out the Barrel kreeg en als titel Beer Barrel Polka. En in Nederland staat het bekend als Rats, Kuch en Bonen. Ernst Mosch zette het in 1975 op LP met zijn originaal Strassenmuzikanten. Maar wij laten u horen Rosamunde van Jaromir Vojvoda door die originaal Egeland Muzikanten.

Ja, en de Engelse titel Roll Out the Barrel, dat heeft te maken met laat het vat maar rollen, wat wij kunnen beduiden als het biervat in Amerika. De Budweiser Polka, dat is Budweiser is een Amerikaans biermerk dat eigendom is van de grootste bierbrouwerij ter wereld, gevestigd in Leuven. Het is het meest gedronken bier in de Verenigde Staten en bestaat sinds 1876. In de Verenigde Staten bekend onder Budweiser, in Europa vooral onder de naam Bud. En het wordt hier gespeeld door Alpenbras Tirol. Het is het werk van James Las, arrangement van Walter Proem.

Bohnenhopfen kein guter Biertropfen. Nou, en dat klopt ook wel. En de Halletouw in Beieren, dat is het grootste hopteeltgebied van de wereld. Maar ook in Tettnang in Baden-Württemberg, nabij de Bodensee, daar wordt ook het een en ander aan hop geteeld. Daar heb je ook het Hopmuseum en ook vele hoptelers dus. En in augustus, september wordt de hop naar binnen gehaald, zodat de brouwerijen daar weer de goede hop uit kunnen halen om weer heerlijk bier te brouwen voor volgend jaar weer de vaten mee te vullen. En we hebben uitgezocht de Hopfenblütenwalsen van Frank Ecker, arrangement van Frans Watts, en het wordt gespeeld door Elmar Wolf und die Neuen Egeländer.

Ja, zoals ik in het begin al zei, het thema van deze uitzending is Internationale Taak des Bieres. Elke eerste vrijdag van de maand augustus is het International Beer Day. De oprichting van deze dag vond in 2007 plaats in Santa Cruz, California, door Jesse Ashalofmov. Deze dag heeft de volgende drie doelen. Om samen te komen met familie of vrienden en te genieten van de smaak van bier. De bierbrouwers te eren voor het brouwen en serveren van bier. En om wereldwijd op deze dag de biersoorten van alle landen te vieren, verenigd onder een vlag. En sinds de oprichting is het een klein lokaal evenement geworden in het westen van de Verenigde Staten, maar wereldwijd uitgegroeid tot een viering in een honderdtal, zo'n 80 landen en 6 continenten. Diverse landen kennen ook hun eigen nationale bierdag, waarop brouwerijen hun deuren openen en diverse proeverijen plaatsvinden. En neem er eens een cool biertje bij en luister naar Amusant, want blaasmuziek en bier, dat geeft plezier. Proost. We eren nu de brouwerijen. Dat heeft Hans Bras gedaan met Jan Marovec, met hun polka, de Brouwmeister Polka, hier gespeeld door Alpenbras Tirol.

Ja, en voordat het biertje wat gebrouwen is op de markt komt, dan moet er eerst een bierproeverij plaatsvinden. Of de kwaliteit goed is en de smaak. Frans Brandjesinger is zo'n bierproever, want hij heeft gecomponeerd die bierproeven. En hier gespeeld door, hoe kan het anders, die bierzeltmuzikanten.

En wist u dat er een bierkroegmuseum bestaat? Nou, die staat in Bad Sjussenried in Baden-Württemberg. Niet ver van Ravensburg vandaan. Mijn man en ik, wij zijn er al eens een paar keer geweest. En dat museum, dat is het enige bierkroegmuseum ter wereld. Het omvat zo'n 1200 kroegen vanaf het jaar 1550. Het is echt heel mooi om te zien hoeveel soorten dat er zijn en hoe lang ook het bier al in die kroegen werd gemaakt. En elk jaar ontvangen zij ook van het Oktoberfest in München de speciale Oktoberfest kruk. Dus in Bad Sjussenried. Ik laat u nu horen de bierkrugelpolka van die Wiesenmuckener.

Ja, dat een koel biertje en blaasmuziek bij elkaar hoort. Dat heb ik ook gemerkt toen ik de titels voor deze uitzending bij elkaar zocht. En ik heb trouwens al vaker uitzendingen over bier gehad. Maar alleen het archief wat ik al in bezit heb met titels, die omvat al heel veel composities. En blijkbaar is dat inspiratie voor veel componisten om daar een titel over te schrijven. Zo ook Frans Meyerhoven. Hij schreef Cooles Bier und gute Blasmuziek. Hier gespeeld door Wolfito Vetter und deine Blasmuziek. En de zang is van Regina Helman en Wolfito Vetter.

En die proost die kwam van... waar heb ik hem nu gelaten? Zo, oh ja, van Hans Criso en die Egelander Kapelle. Dus proost, vrienden. En de Roze Hofzangers, die hebben een uitnodiging hier liggen. Luister maar, kom auf ein Bier zu mir.

Nou, dat is toch een passend liedje voor het thema en nationale tak des bieres. Die kleine knijpen van Pierre Cardin, die kennen we allemaal. Die Innsbrucker Böhmische, die spelen hem met de Duitse zang. En die Innsbrucker Böhmische, daarmee kunt u natuurlijk een biertje drinken in de zaal van het Cultuurhuis in Babberich op 11 april 2027. Want dan zijn zij te gast bij het jubileumfeest van de IJzertale muzikanten. Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website van die IJzertalenmuzikanten.nl voor alle informatie. En ik geloof dat er zelfs een cd verloot wordt. Dus gauw naar die website van de IJzertalenmuzikanten. Maar nu eerst in die kleine knijpen van Pierre Cardin.

Ja, en ook in de Bohemen kun je een heerlijk biertje drinken. Johan Criso weet er alles van. Hij componeerde in de Bumische bierstube. Hier gespeeld door Hans Criso en die Egelender Kapelle.

Ja, en wie veel naar de blaasmuziek luistert, die kent vast wel de titel Auf der Vogelwiese. De geschiedenis van Frans, die tijdens het vogelschieten veel te veel biertjes drinkt en onder de tafel terechtkomt. Maar ik laat u Auf der Vogelwiese nu niet horen, want Frans die is echt Lazarus. Maar ik laat u een compositie horen van Werner Fürther, arrangement van Sepp Jochner, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek. En dan heb ik het over Ein Bierdümpfel. Dat is een Beiers dialectwoord voor een stamgast die vaak in het café zit en daar veel te veel bier drinkt. Het woord komt uit het Beiers Oostenrijkse gebied. Het is een samenstelling van bier en een dümpfel. Een dialect voor woord tümpfel, oftewel poel of plaswater. De gedachte erachter is dat iemand die zoveel drinkt, bij wijze van spreken een hele plas bier met zich meedraagt. Meestal wordt het woord een beetje spottend of negatief gebruikt. Maar de compositie is leuk. Der Bierdümpfel Beurischer, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek.

De volgende compositie van Lucas Broekmeijer heet de Paula Polka. En dat heeft alles te maken met het bekende biermerk waar Lucas Broekmeijer gek op is. De Paula Polka wordt hier gespeeld door Lucas Broekmeijer en de Böhmische Vrienden.

Ja, en de Wagedown Maastalen uit Heijen, die hebben op 6 september tijdens het kermisvroegstoppen een pilsje klaarstaan. En ook in Wanneraai op 20 september heeft Rob's Blaasmuziek in Herbst zijn festival samen met de Bergen Muzikanten en die Leidenschapskapellen ook een pilsje klaarstaan. En ook alle andere, vele andere kapellen. Kijk op polkafest.nl voor alle informatie. Wij danken u weer voor het inschakelen van onze uitzending. En we hopen u volgende week weer aan de radio te treffen. Geniet van een koel biertje of een ander drankje. En dan wensen de technicus en ik, wij wensen u een heel fijn weekend. En kijk op onze website amusante.info en op ons Facebook Amusant voor informaties. Tot de volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn klassiek. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met barokmuziek, licht klassieke muziek, wat je in de top 100 terug kan vinden. En het is een luid instrumentaal lied.

We gaan naar het Meraki Quintet. En dat is een blaasquintet. En zij spelen Bring Him Home.

Ja, dit was Bring Him Home uit de musical Les Misérables. Het volgende nummer wat ik voor u heb uitgezocht is van Fauré, Cantique de Jean Racine, opus 11.

In Gigant draaien momenteel prachtige films en ook een muziekfilm over Vivaldi. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia Venetië in de 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis heeft gewoond. Het is gebaseerd op de roman van Tiziano Scarpa en het is het speelfilmdebuut van operaregisseur Damiano Micheletto. En de film werd geselecteerd voor het Toronto Film Festival en werd onderscheiden met 3 David Di Donatello Awards. Beste muziek, beste geluid en beste kostuum. Hij draait vanaf volgende week zondag in Gigant. En we gaan nu even naar een cantate van Vivaldi, Cantate Cessate.

30 augustus is er speciaal voor de opening van de Stallenplein van Paleis het Loo een gratis concert. En twee keer per dag verzorgt het Nationaal Jeugdorkest Nederland een optreden op de overdekte aanspanplaats. Laat je verrassen door jong muzikaal talent en een afwisselend programma in een bijzondere ambiance. En we gaan nu luisteren naar het hele orkest, want Paleis het Loo nam gaat een deel van het orkest voor u spelen. Maar ik laat u nu het hele orkest horen met het nummer L'Italia del Giro van Zimmerman.

zeer de moeite waard om even naar het Paleis Het Loo te gaan op 29 en 30 augustus. Waarbij u natuurlijk ook de stallen kan bezoeken, maar ook vooral van de muziek kan genieten.

U luisterde zojuist naar een serenade van Schubert. En het werd gespeeld door Hauser. Dat is een geweldige cellist. We gaan naar een strijkkwartet. Nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

We gaan naar een strijkkwartet, nummer 20 in D majeur. En dat is van de componist Franz Joseph Haydn.

U luisterde zojuist naar een Poco Adagio, het Allegro Moderato van het E. Meyer strijkkwartet. We gaan naar Keltische muziek en het heet Songs for the Journey, Celtic Blessing.

En hiermee zijn we ook alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Gaat u vooral naar de Uitagenda Apeldoorn. Daar vindt u echt nog wel het een en ander. Ook wel op het gebied van klassieke muziek. Maar ja, dat is toch altijd iets minder dan in de winter. Gaat u ook naar onze website, daar vindt u allerlei informatie over wanneer we in de lucht zijn, zeg maar. Wanneer we echt ook gemakkelijk te vinden zijn. En niet alleen via internet, maar ook dat kan hoor. Ik bedoel, dat is ook niet zo'n probleem. Dan gaat u gewoon naar rtvapeldoorn.nl en dan kunt u alle programma's gemakkelijk via uw laptop of computer beluisteren. Verder hebben we allemaal korte items natuurlijk, korte nieuwsitems. In de wandelgangen is vanzelfsprekend even gestopt, want dat is gewoon een politiek programma en die zijn op reces. Er gebeurt natuurlijk voldoende in Apeldoorn, dus gaat u echt naar die uitagenda. Blijft u ook vooral luisteren. Hierna komt muziekmelange. Onno is op vakantie, heerlijk, maar hij heeft heerlijke muziek voor u klaargezet. Dus daar kunt u ook gewoon naar blijven luisteren. En ik ben er weer volgende week. En we gaan eruit met sonate in B klein voor viool en fortepiano en andante. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, maar ook een mooie week. En ik weet niet of het echt weer zo warm wordt, maar nou, ik hoop niet zo warm. Maar ja, we zijn in de zomer en het kan zomaar gebeuren. Nogmaals, wanneer u op vakantie gaat, doet u vooral voorzichtig. Kom veilig weer terug en veel plezier. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Give Me the Night.

Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek op de zondagavond om het weekend mee af te sluiten. En dan zeg ik altijd, ja, waar zijn we mee begonnen? Nou, we zijn begonnen met José Fernández Díaz. En hij staat beter bekend als Joséito Fernández. En dat was een Cubaanse zanger en songwriter. Hij is de schrijver van heel veel bekende liedjes, waaronder Eritu en Amor de Madre. En natuurlijk hetgeen we net gedraaid hebben, Guantanamera. Ja, en wat gaan we vanavond doen? Hè? Dit brengt een beetje zomerse sferen, houden we nog lekker vast. Maar eigenlijk heb ik, nou ja, voor de vaste luisteraar weet dat, één keer in de zoveel tijd, ik hou gewoon te veel muziek over. Elke week dan bedenk ik weer een fijne muzieklijst. Met heel veel leuke muziek. En dan denk ik, oh, we gaan dit draaien. En ik ga dat allemaal vertellen. En dan vertel ik weer te veel. En hou ik altijd wel een 2-3 liedjes over. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb al die lijst is gepakt. Wat is niet gedraaid? Want ik heb ze toch ooit met liefde uitgekozen. En ja, daarvan vanavond een lijst. En ik kan nu alvast vertellen, volgende week doen we er nog heen. Want ik heb gewoon nog heel veel fijne muziek gewoon over en liggen. Ja, en dan gaan wij maar gauw door naar het volgende liedje. Jalisa, geboren en getogen in Amsterdam. Singer-songwriter en funk, pop, jazz worden gemixt. Ga maar lekker luisteren naar This Body.

0: Ja, lekker. Tot de laatste noot. En dat talent komt dus gewoon uit ons eigen kikkerlandje. Ja, en dan gaan we naar een Britse funkgroep die ook reggae speelt. Ze komen uit Groot-Brittannië. Oorspronkelijk begonnen als echt funkband. Heel actief in de jaren 70. Maar als u ze nog wil zien, in september staan ze geloof ik in Parijs. Of oktober, moet je maar eens even kijken. Calypso is het woord voor duif dat vrede en liefde symboliseert. En Dove is misschien wel het bekendste nummer. En daarom draaien wij Coltrane.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Ja. Ik had het net over Parijs, volgens mij, waar deze band zou gaan optreden. En dus gaan we door met een Frans muzikaal duo, Les Nubians. Samengesteld uit de zussen Hélène en Célia Fossard. Ze komen uit Parijs, Frankrijk. Maar in 1985 verhuizen ze met de zussen, beide zussen met hun ouders, naar Tjaat. In Afrika, en dat gaat u ook wel een beetje terug horen in het nummer 1998, Makeda.

To Whom This May Concern, dat is de titel van de wereldtour van Jill Scott. Jazeker, zij is op tour en dit najaar gaat ze ook Nederland aandoen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Ja, en van deze R&B, soul, jazz, zangeres, songwriter, actrice, dichteres, doet ze ook. Had ik natuurlijk een heleboel liedjes kunnen draaien. Maar ik heb gewoon gekozen voor eentje die je gewoon één keer in de zoveel tijd moet horen. The Way.

In 2015 kwam het album Coming Home uit. En daarmee brak Todd Michael Leon Bridges eigenlijk meteen wel door. Ik heb het hier over de Amerikaanse singer-songwriter die in 2018 nog Good Things uitbracht. En in 2021 zijn derde album Gold Digger's Sound.

Natasha Ann Bedingfield, Britse zangeres, geboren in Nieuw-Zeeland, maar opgegroeid in volgens mij in de buurt van Londen, samen met haar broer Daniel Bedingfield. Die is misschien wat minder bekend, maar brak in 2002 door met het nummer Gotta Get Through This. Ik heb eigenlijk nog nooit wat gedraaid van deze dame, maar heb besloten om dat toch misschien maar een keer te doen. Want ik heb hem al ergens op een lijstje gezet, dus draaien we Pocket Full of Sunshine.

Ja, de volgende heb ik eigenlijk wel een hele leuke anekdote. Daar spreken wel eens wat studenten, zo mijn dochter studeert, vrienden daarvan, vrienden van, of weer kinderen van vrienden van ons, allemaal zo rond de 20. En ze hebben iets ontdekt. Ze hebben een nieuwe artiest ontdekt en zeiden ze: goh, Marjolein, dat is echt zulke fantastische muziek. Ken je dat? Sade. Ik denk: Sade? Ik zeg: nou, nee, zeg me niks. Laat ze wat horen. En ik hoorde de eerste paar noten van wat we zo gaan draaien: Smooth Operator. En ik zeg: Sade, ik zeg: jongens, ik zeg, dat is Sade. Ik zeg: dat is ook niet alleen een zangeres, hè. Ik zeg: er zit een hele band achter, dus ik zit mijn verhaal te doen. Nou, ik heb mensen, nou, ze zagen gewoon water branden. Ja, hij stond gelukkig al op het afvallijstje. Is wel een beetje oneerbiedig natuurlijk. Maar ja, ook trouwens de geruchten dat ze op wereldtour gaan. Echt absoluut niks van waar. Niet in trouw.

Nou, we gaan even naar een legende die in 1976 een album uitbracht met de titel Ain't That a Bitch. En we gaan het gelijknamige nummer gaan we draaien. Ik heb het over Johnny Guitar Watson. Hij heeft ooit in 1990 op Noisy Jazz gestaan. Toen was ik er niet. Echt jammer. Maar ik heb het natuurlijk over een Amerikaanse blueszanger, gitarist. Een enorme lange carrière. Maar wat ik vooral moet vertellen is dat hij enorm invloedrijk was op de ontwikkeling van de muziek, zoals de R&B, de blues, de soul, de funk, zelfs hip-hop.

Hij begon bij de Drifters. Ik heb het over Benjamin Earl Nelson, oftewel beter bekend onder de naam Ben E. King. Amerikaanse soul popzanger, schrijver. En in Nederland en België vooral bekend van het nummer Stand By Me, dat in 1961 uitkwam. Die gaan we natuurlijk niet draaien. Maar wel Supernatural Thing uit 1975.

Summer Wine is een liedje geschreven door Lee Hazelwood. En hij nam het oorspronkelijk op met Susie J. Hocum. Maar in 1967 deed hij het nog eens even dunnetjes over met Nancy Sinatra. En dat werd een succes.

Heeft u wel eens gehoord van de chicken bone sound? Als dat niet het geval is. We gaan zo een liedje draaien van Bobby Blue Blend. En dat is eigenlijk degene die dit bedacht heeft. Het is een keelkliks. Afgewisseld met gegrom. En dat heeft uiteindelijk een naam gekregen. Maar Bobby Blue Band Blend, moet ik zeggen, geboren als Robert Kelvin Brooks, was een Amerikaanse blueszanger met veel soul en een fluwele, smooth zangstem. En hij wisselde dat dan blijkbaar af met dat klik grommen. Dat heeft dus een eigen naam gekregen. Vanaf eind jaren 60 bezig met muziek. En ik geloof, hij heeft in 1998 nog live opgetreden in Beale Street. En daar zijn prachtige opnames van te vinden als u dat zou willen zien. Wat gaan we draaien? Ain't No Love in the Heart of the City uit 1974.

Ja, dat was hem alweer. En wat denkt u? Ik heb gewoon weer muziek over. Dus ik denk volgende week gewoon nog een keertje. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik dank onze onvolprezen Theo natuurlijk weer voor de techniek. Heel fijn dat je er weer was. Maak er nog een mooie avond van. En waar gaan we ermee uit? Nou, we gaan eruit met een liedje dat de Beatles uitbracht in 1964. Ik heb het over And I Love Her. En de versie die wij u vanavond laten horen is van Pat Metheny. Die ik, met wiens muziek ik ben opgegroeid en die ik dit jaar gelukkig nog mocht zien op Noordzee. Maak er een hele mooie week van.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland, met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek. There she was.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden 10 drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.